0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. En in 4 provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn dan weer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde twee raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. Twee schepen zijn geënterd, drie andere onklaargemaakt. En in vier provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen dat land. En in 4 provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Ewald van Liemt met het radionieuws. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn alweer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde twee raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. Twee schepen zijn geënterd, drie andere onklaargemaakt. En in vier provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer, helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen dat land. En in 4 provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn dan weer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde twee raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. Twee schepen zijn geënterd, drie andere onklaargemaakt. En in vier provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer, helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen dat land.

Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde op het Kariba-meer in Zimbabwe. De veerboot biedt plaats aan 90 mensen, maar uit kaartverkoop blijkt dat er zeker 114 volwassenen en 5 bemanningsleden aan boord waren, plus een onbekend aantal jonge kinderen die geen kaartje nodig hebben. Zimbabwe heeft duikers ingezet om naar de vermiste opvarenden te zoeken. Tienduizenden psychiatrische patiënten blijven na behandeling uit het zicht bij de hulpverleners. Dat blijkt uit een analyse van de knelpunten van de geestelijke gezondheidszorg. Veel patiënten worden niet goed begeleid als ze na behandeling weer naar huis gaan. Vaak hebben ze geen huis en belanden ze op straat. Als ze een misdrijf hebben gepleegd, zitten ze vaak binnen 2 jaar weer vast. Jaarlijks zijn bijna 4000 sociale huurwoningen nodig voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Er zijn er meestal maar 1300 beschikbaar. In een studentenwoning in Delft is een lichaam gevonden. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie geen uitspraken. De 6 studenten die in het pand wonen zijn op vakantie. Omwonenden zagen de voorbije dagen wel 2 Spaanstalige vrouwen in de woning. Of er sprake is van een misdrijf kan de politie niet zeggen. Het studentenpand in Delft is inmiddels verzegeld en wordt permanent bewaakt. In het Brabantse Etten-Leur is vannacht een vrouw gewond geraakt bij een grote woningbrand. Ze is succesvol gereanimeerd en naar een ziekenhuis overgebracht. Het vuur begon rond 00:30 vannacht en sloeg snel over naar naastliggende woningen. De brandweer heeft de vrouw met een hoogwerker van zolder gehaald. Rond 02:30 was de brand onder controle. De politie in Etten-Leur onderzoekt de oorzaak. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond, tijdens de zonsverduistering, blijft het helder. Tot zover het radionieuws.

0: Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelenderwijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect. Radio voor de regio.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 omvarenden worden nog vermist. Tienduizenden psychiatrische patiënten blijven na behandeling uit het zicht bij de hulpverleners. Dat blijkt uit een analyse van de knelpunten van de geestelijke gezondheidszorg. In een studentenwoning in Delft is een lichaam gevonden. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie geen uitspraken. In het Brabantse Etten-Leur is vannacht een vrouw gewond geraakt bij een grote woningbrand. Ze is succesvol gereanimeerd en naar een ziekenhuis overgebracht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vanwege een autobrand op de A50 vanuit Os naar Arnhem. 5 kilometer file tussen knooppunt Ewijk en Heteren met zo'n 20 minuten vertraging, want bij Heteren zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelende wijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.

0: Connect Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Hoor als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuw voorstel ingediend bij de VS voor de beëindiging van de oorlog met Rusland. Dat voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. Sinds de tweede ambtstermijn van de Amerikaanse president Trump proberen de VS in het conflict te bemiddelen. Het resultaat bleef tot op heden uit. De Amerikanen waren de voorbije maanden vooral bezig met de situatie in het Midden-Oosten. Zelensky vroeg opnieuw om extra luchtafweer. President Trump heeft bevestigd dat hij een maand geleden in Turkije razendsnel van vliegtuig is gewisseld vanwege een dreiging. De Washington Post had onthuld dat Trump nog voor vertrek in allerijl uit de Air Force One was weggehaald met een cateringvoertuig. Journalisten en zijn naaste medewerkers zaten toen nog aan boord van het regeringstoestel. De dreiging zou het werk zijn geweest van Iran. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde op het Kariba-meer in Zimbabwe. De veerboot biedt plaats aan 90 mensen, maar uit kaartverkoop blijkt dat er zeker 114 volwassenen en 5 bemanningsleden aan boord waren, plus een onbekend aantal jonge kinderen die geen kaartje nodig hebben. Zimbabwe heeft duikers ingezet om naar de vermiste opvarenden te zoeken. Tienduizenden psychiatrische patiënten blijven na behandeling uit het zicht bij de hulpverleners. Dat blijkt uit een analyse van de knelpunten van de geestelijke gezondheidszorg. Veel patiënten worden niet goed begeleid als ze na behandeling weer naar huis gaan. Vaak hebben ze geen huis en belanden ze op straat. Als ze een misdrijf hebben gepleegd, zitten ze vaak binnen 2 jaar weer vast. Jaarlijks zijn bijna 4000 sociale huurwoningen nodig voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Er zijn er meestal maar 1300 beschikbaar. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond tijdens de zonsverduistering blijft het helder. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Kapotte vrachtauto op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij Heteren. 10 minuten vertraging daar, want de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Liefhebbers van mountainbiken kunnen op 15 augustus hun hart ophalen tijdens de Renkum Downhill. Het evenement voert deelnemers over een uitdagend parcours door het landschap waar bochten, hoogteverschillen en passages voor volop spanning zorgen. Toeschouwers kunnen langs de route genieten van spectaculaire afdalingen en sportieve prestaties. De Renkum Downhill staat garant voor een actieve en gezellige dag midden in de natuur van de Veluwezoom. Wie deze zomer Arnhem op de fiets wil ontdekken, kan gebruik maken van de kunst- en cultuurroutes door de stad. Arnhem beschikt over diverse routes langs bijzondere kunstwerken, erfgoed en culturele locaties. De nieuwste themaroute, Parkenstad Arnhem, voert langs en door alle parken. Ook de wijkroute Presikhaaf is onlangs toegevoegd. De gratis routes zijn verkrijgbaar bij diverse culturele instellingen, bezoekerslocaties en online via uitinarnhem.nl. In de zomer staat Dorp Aard weer in het teken van de jaarlijkse Aardse kermis. De kermis wordt gehouden van 15 tot en met 18 augustus. Rond het dorpshuis barst het 4 dagen lang van de gezelligheid met attracties, muziek en traditionele festiviteiten. Schuttersvereniging Eensgezindheid Aard speelt daarbij een belangrijke rol met diverse schuttersactiviteiten. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuw voorstel ingediend bij de VS voor de beëindiging van de oorlog met Rusland. Dat voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. President Trump heeft bevestigd dat hij een maand geleden in Turkije razendsnel van vliegtuig is gewisseld vanwege een dreiging. De Washington Post had onthuld dat Trump nog voor vertrek in allerijl uit de Air Force One was weggehaald met een cateringvoertuig. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden worden nog vermist. Tienduizenden psychiatrische patiënten blijven na behandeling uit het zicht bij de hulpverleners. Dat blijkt uit een analyse van de knelpunten van de geestelijke gezondheidszorg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is vandaag opnieuw een zonovergrote zomerdag bij een zwakke tot matige oostenwind en met hoge sluierbewolking. Het is overal droog. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen tot boven de 30 graden plaatselijk in het zuiden. In het noorden blijft het iets koeler met temperaturen rond de 26 graden. Aan de westkust is er ook wat verkoeling door een verfrissende zeewind. Vanavond is het helder en dat is goed nieuws voor mensen die de gedeeltelijke zonsverduistering willen bekijken. Het is een warme zomeravond en rond zonsondergang is het plaatselijk nog 25 graden. Vannacht blijft het helder, de oostenwind neemt in kracht af en het kwik daalt langzaam naar tussen de 12 en 17 graden. Morgen opnieuw tropisch met maximaal tot 37 graden in het zuidoosten. Vrijdag zonnige periode met af en toe wat sluierbewolking, maar het blijft tropisch warm met maximaal die schommelen tussen de 30 en 38 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er stond vanochtend al een vrachtauto in brand op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij Heteren. Is altijd nog de rechterrijstrook dicht. 10 minuten vertraging vanaf knooppunt Ewijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuw voorstel ingediend bij de VS voor de beëindiging van de oorlog met Rusland. Dat voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. Sinds de tweede ambtstermijn van de Amerikaanse president Trump proberen de VS in het conflict te bemiddelen. Resultaat bleef tot op heden uit. De Amerikanen waren de voorbije maanden vooral bezig met de situatie in het Midden-Oosten. Zelensky vroeg opnieuw om extra luchtafweer. President Trump heeft bevestigd dat hij een maand geleden in Turkije razendsnel van vliegtuig is gewisseld vanwege een dreiging. De Washington Post had onthuld dat Trump nog voor vertrek in allerijl uit de Air Force One was weggehaald met een cateringvoertuig. Journalisten en zijn naaste medewerkers zaten toen nog aan boord van het regeringstoestel. De dreiging zou het werk zijn geweest van Iran. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde op het Kariba-meer in Zimbabwe. De veerboot biedt plaats aan 90 mensen, maar uit kaartverkoop blijkt dat er zeker 114 volwassenen en 5 bemanningsleden aan boord waren, plus een onbekend aantal jonge kinderen die geen kaartje nodig hebben. Zimbabwe heeft duikers ingezet om naar de vermiste opvarenden te zoeken. Tienduizenden psychiatrische patiënten blijven na behandeling uit het zicht bij de hulpverleners. Dat blijkt uit een analyse van de knelpunten van de geestelijke gezondheidszorg. Veel patiënten worden niet goed begeleid als ze na behandeling weer naar huis gaan. Vaak hebben ze geen huis en belanden ze op straat. Als ze een misdrijf hebben gepleegd, zitten ze vaak binnen 2 jaar weer vast. Jaarlijks zijn bijna 4000 sociale huurwoningen nodig voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Er zijn er meestal maar 1300 beschikbaar. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond, tijdens de zonsverduistering, blijft het helder. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.

0: vliegtuig is gewisseld vanwege een dreiging. De Washington Post had onthuld dat Trump nog voor vertrek in allerijl uit de Air Force One was weggehaald met een cateringvoertuig. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden worden nog vermist. Tienduizenden psychiatrische patiënten blijven na behandeling uit het zicht bij de hulpverleners. Dat blijkt uit een analyse van de knelpunten van de geestelijke gezondheidszorg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: altijd als eerste op de hoogte.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.
0: De verbinding in Midden-Gelderland.
2: Connect.
0: Dit is Connect.

Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelenderwijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. President Trump van de Verenigde Staten claimt de straat van Hormuz onder controle te hebben. Ook benadrukte hij zijn wantrouwen richting Teheran. De spanningen tussen Washington en Iran lopen intussen verder op door het slepende conflict over de belangrijke vaarroute. Vorige week klonk nog optimisme vanwege een deal tussen Oman en Iran. Maar volgens Teheran betekent dat nog niet dat de zeestraat weer volledig open gaat. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuw voorstel ingediend bij de VS voor de beëindiging van de oorlog met Rusland. Dat voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. Sinds de tweede ambtstermijn van de Amerikaanse president Trump proberen de VS in het conflict te bemiddelen. Resultaat bleef tot op heden uit. De Amerikanen waren de voorbije maanden vooral bezig met de situatie in het Midden-Oosten. Zelensky vroeg opnieuw om extra luchtafweer. ABN AMRO heeft in het tweede kwartaal meer winst geboekt. De bank wist goed te profiteren van hypotheken en leningen aan bedrijven. Ook slaagde de bank erin de kosten omlaag te krijgen. ABN AMRO is bezig met een grote reorganisatie. Onder de streep bleef 781 miljoen euro winst over. ABN AMRO kondigde vorig jaar aan duizenden banen te schrappen om de bank winstgevender te maken. Inmiddels heeft de bank zo'n 45% van die banenreductie achter de rug. Afgelopen maand zijn 11% minder bedrijven over de kop gegaan dan in diezelfde periode vorig jaar. In totaal gingen in juli 266 bedrijven onderuit. In juli werden naar verhouding de meeste faillissementen uitgesproken in de industrie. Vooral de horeca deed goede zaken. Afgelopen maand gingen er per 100.000 horecabedrijven 18 failliet. In juli vorig jaar waren dat er nog 35 per 10.000. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond tijdens de zonsverduistering blijft het helder. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is

0: Liefhebbers van mountainbiken kunnen op 15 augustus hun hart ophalen tijdens de Renkum Downhill. Het evenement voert deelnemers over een uitdagend parcours door het landschap waar bochten, hoogteverschillen en passages voor volop spanning zorgen. Toeschouwers kunnen langs de route genieten van spectaculaire afdalingen en sportieve prestaties. De Renkum Downhill staat garant voor een actieve en gezellige dag midden in de natuur van de Veluwezoom. Wie deze zomer Arnhem op de fiets wil ontdekken, kan gebruik maken van de kunst- en cultuurroutes door de stad. Arnhem beschikt over diverse routes langs bijzondere kunstwerken, erfgoed en culturele locaties. De nieuwste themaroute, Parkenstad Arnhem, voert langs en door alle parken. Ook de wijkroute Presikhaaf is onlangs toegevoegd. De gratis routes zijn verkrijgbaar bij diverse culturele instellingen, bezoekerslocaties en online via uitinarnhem.nl. In de zomer staat Dorp Aard weer in het teken van de jaarlijkse Aardse kermis. De kermis wordt gehouden van 15 tot en met 18 augustus. Rond het dorpshuis barst het 4 dagen lang van de gezelligheid met attracties, muziek en traditionele festiviteiten. Schuttersvereniging Eensgezindheid Aard speelt daarbij een belangrijke rol met diverse schuttersactiviteiten. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. President Trump van de Verenigde Staten claimt de straat van Hormuz onder controle te hebben. Ook benadrukte hij zijn wantrouwen richting Teheran. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuw voorstel ingediend bij de VS voor de beëindiging van de oorlog met Rusland. Dat voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. ABN AMRO heeft in het tweede kwartaal meer winst geboekt. De bank wist goed te profiteren van hypotheken en leningen aan bedrijven. Afgelopen maand zijn 11% minder bedrijven over de kop gegaan dan in diezelfde periode vorig jaar. In totaal gingen in juli 266 bedrijven onderuit. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is vandaag opnieuw een zonovergrote zomerdag bij een zwakke tot matige oostenwind en met hoge sluierbewolking. Het is overal droog. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen tot boven de 30 graden plaatselijk in het zuiden. In het noorden blijft het iets koeler met temperaturen rond de 26 graden. Aan de westkust is er ook wat verkoeling door een verfrissende zeewind. Vanavond is het helder en dat is goed nieuws voor mensen die de gedeeltelijke zonsverduistering willen bekijken. Het is een warme zomeravond en rond zonsondergang is het plaatselijk nog 25 graden. Vannacht blijft het helder, de oostenwind neemt in kracht af en het kwik daalt langzaam naar tussen de 12 en 17 graden. Morgen opnieuw tropisch met maximaal tot 37 graden in het zuidoosten. Vrijdag zonnige periode met af en toe wat sluierbewolking, maar het blijft tropisch warm met maximaal die schommelen tussen de 30 en 38 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.

0: hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Het KNMI heeft voor 4 provincies code geel afgegeven vanwege de hitte. In Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg kan het tot 32 graden worden vandaag. Het hittealarm geldt vanaf morgen in heel Nederland. Morgen en vrijdag worden temperaturen verwacht tot 38 graden. Het KNMI waarschuwt ook voor warme nachten waarbij het kwik niet onder de 20 graden komt. In het weekend volgt wat verkoeling. Hulpdiensten zijn erin geslaagd om 172 opvarenden van een brandende Indische veerboot te redden. Het schip was op weg van Bali naar het eiland Lombok toen de brand ontstond. Volgens de autoriteiten is er 1 dode gevallen. Ook een marineschip wist veel opvarenden te redden. Het is al de 2e brand op een Indische veerboot in 1 week. Vorige week eiste een scheepsbrand voor de kust van Java 5 levens. Noord-Korea heeft voor de 2e keer in 1 week een ballistische raket afgevuurd. De raket legde tot 700 kilometer af op een hoogte van 90 kilometer... en kwam neer net buiten de exclusieve economische zone van Japan. De lancering wordt gezien als een provocatie. Over enkele dagen begint de jaarlijkse militaire oefening van Zuid-Korea en de VS. Noord-Korea ziet dat als generale repetitie voor een invasie. ABN AMRO heeft in het 2e kwartaal meer winst geboekt. De bank wist goed te profiteren van hypotheken en leningen aan bedrijven. Ook slaagde de bank erin de kosten omlaag te krijgen. ABN AMRO is bezig met een grote reorganisatie. Onder de streep bleef 781 miljoen euro winst over. ABN AMRO kondigde vorig jaar aan duizenden banen te schrappen om de bank winstgevender te maken. Inmiddels heeft de bank zo'n 45% van die banenreductie achter de rug. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond, tijdens de zonsverduistering, blijft het helder. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wat langzaam rijdend verkeer op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. 2 kilometer file bij Heerde-Zuid met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Dit is Connect.

0: Het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpse Weg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het KNMI heeft voor 4 provincies code geel afgegeven vanwege de hitte. In Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg kan het tot 32 graden worden vandaag. Hulpdiensten zijn erin geslaagd om 172 opvarenden van een brandende Indische veerboot te redden. Het schip was op weg van Bali naar het eiland Lombok toen de brand ontstond. Volgens de autoriteiten is er 1 dode gevallen. Noord-Korea heeft voor de 2e keer in 1 week een ballistische raket afgevuurd. De raket legde tot 700 kilometer af op een hoogte van 90 kilometer... en kwam neer net buiten de exclusieve economische zone van Japan. ABN AMRO heeft in het 2e kwartaal meer winst geboekt. De bank wist goed te profiteren van hypotheken en leningen aan bedrijven. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelenderwijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.
1: Connect verbindt Midden-Gelderland.

0: Benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het Pentagon erkent dat er vorig jaar bij 3 Amerikaanse aanvallen op Jemenitische Houthis ruim 150 burgerslachtoffers zijn gevallen. Ook raakten bijna 250 mensen gewond. Volgens de Wall Street Journal is het voor het eerst dat de VS erkent hoeveel burgerdoden zijn gevallen bij de aanvallen in Jemen. De aanvallen waren een reactie op de Houthi-beschietingen op schepen in de Rode Zee. Afgelopen maart mengden de Houthis zich in de strijd in het Midden-Oosten. De Houthis worden gesteund door Iran. Het KNMI heeft voor 4 provincies code geel afgegeven vanwege de hitte. In Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg kan het tot 32 graden worden vandaag. Het hittealarm geldt vanaf morgen in heel Nederland. Morgen en vrijdag worden temperaturen verwacht tot 38 graden. Het KNMI waarschuwt ook voor warme nachten waarbij het kwik niet onder de 20 graden komt. In het weekend volgt wat verkoeling. Hulpdiensten zijn erin geslaagd om 172 opvarenden van een brandende Indische veerboot te redden. Het schip was op weg van Bali naar het eiland Lombok toen de brand ontstond. Volgens de autoriteiten is er 1 dode gevallen. Ook een marineschip wist veel opvarenden te redden. Het is al de 2e brand op een Indische veerboot in 1 week. Vorige week eiste een scheepsbrand voor de kust van Java 5 levens. Noord-Korea heeft voor de 2e keer in 1 week een ballistische raket afgevuurd. De raket legde tot 700 kilometer af op een hoogte van 90 kilometer... en kwam neer net buiten de exclusieve economische zone van Japan. De lancering wordt gezien als een provocatie. Over enkele dagen begint de jaarlijkse militaire oefening van Zuid-Korea en de VS. Noord-Korea ziet dat als generale repetitie voor een invasie. Het weer. Behalve aan de westkust bereikt het kwik tropische waarden. In het zuiden wordt het plaatselijk 32 graden. De zonsverduistering is vanavond goed te zien, want het blijft helder. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de grensovergang 3 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB

0: Liefhebbers van mountainbiken kunnen op 15 augustus hun hart ophalen tijdens de Renkum Downhill. Het evenement voert deelnemers over een uitdagend parcours door het landschap waar bochten, hoogteverschillen en passages voor volop spanning zorgen. Toeschouwers kunnen langs de route genieten van spectaculaire afdalingen en sportieve prestaties. De Renkum Downhill staat garant voor een actieve en gezellige dag midden in de natuur van de Veluwezoom. Wie deze zomer Arnhem op de fiets wil ontdekken, kan gebruik maken van de kunst- en cultuurroutes door de stad. Arnhem beschikt over diverse routes langs bijzondere kunstwerken, erfgoed en culturele locaties. De nieuwste themaroute, Parkenstad Arnhem, voert langs en door alle parken. Ook de wijkroute Presikhaaf is onlangs toegevoegd. De gratis routes zijn verkrijgbaar bij diverse culturele instellingen, bezoekerslocaties en online via uitinarnhem.nl. In de zomer staat Dorp Aard weer in het teken van de jaarlijkse Aardse kermis. De kermis wordt gehouden van 15 tot en met 18 augustus. Rond het dorpshuis barst het 4 dagen lang van de gezelligheid met attracties, muziek en traditionele festiviteiten. Schuttersvereniging Eensgezindheid Aard speelt daarbij een belangrijke rol met diverse schuttersactiviteiten. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Pentagon erkent dat er vorig jaar bij 3 Amerikaanse aanvallen op jemenitische Houthis ruim 150 burgerslachtoffers zijn gevallen. Ook raakten bijna 250 mensen gewond. Het KNMI heeft voor 4 provincies code geel afgegeven vanwege de hitte. In Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg kan het tot 32 graden worden vandaag. Het hittealarm geldt vanaf morgen in heel Nederland. Hulpdiensten zijn erin geslaagd om 172 opvarenden van een brandende Indische veerboot te redden. Het schip was op weg van Bali naar het eiland Lombok toen de brand ontstond. Noord-Korea heeft voor de 2e keer in 1 week een ballistische raket afgevuurd. De raket legde tot 700 kilometer af op een hoogte van 90 kilometer en kwam neer net buiten de exclusieve economische zone van Japan. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Vanmiddag schijnt de zon uitbundig. Bij een zwakke tot matige wind uit het oosten wordt het 24 graden op de Waddeneilanden tot lokaal 32 graden in het zuiden van het land. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog. In de nacht wordt het 12 graden in het noordoosten tot 16 graden aan de kust. Morgen wordt het met uitzondering van de Wadden in het hele land tropisch. De dag begint zonnig en de zwakke tot matige wind waait uit zuidoostelijke richting en stuwt warme lucht onze kant op. In de middag tikt de thermometer de 32 tot 35 graden aan. In de nacht naar vrijdag blijft het vrij warm met 16 tot 22 graden. Ook op vrijdag wordt het extreem warm met 30 tot 34 graden. Met lokaal zelfs een uitschieter van 36 graden. Het is zonnig met een paar wolkenvelden. Aan de kust ontstaat er wat verkoeling door een westenwind. Vanaf zaterdag kan een deel van het land met een noordwestenwind op wat verkoeling rekenen. Aan zee is het dan 21 tot 25 graden. In het oosten en zuidoosten blijft de warmte nog wat langer hangen. In die gebieden wordt de 27 tot 30 graden gehaald. Vanaf zondag is het in het hele land koeler. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door de Duitse grenscontroles heeft het verkeer op de A12 vanuit Arnhem een kwartier vertraging voor de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.
1: Je luistert naar Connect.
2: Het allerbeste in Midden-Gelderland.
3: Waar je ook bent, met Connect ben je overal.

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De boogconstructie van de Merwedebrug, waar sinds 18 juli een verbod voor vrachtwagens en touringcars geldt, is dusdanig verzwakt dat een verbod op zware voertuigen in stand blijft. Dat blijkt uit een vervolgonderzoek dat Rijkswaterstaat heeft laten uitvoeren. Een woordvoerder zegt dat de aanvullende testen bevestigen dat de belasting op de brug verlaagd moet worden om overbelasting van de bogen te voorkomen. Het blijven weren van zware voertuigen op de brug is gerechtvaardigd, aldus een Rijkswaterstaat-woordvoerder. Volgens Spaanse lokale media is de grote natuurbrand in Andalusië in hevigheid afgenomen. De brand brak vorige week donderdag uit en heeft al 25.000 hectare natuur in de as gelegd, maar breidt zich niet snel meer uit. De bewoners van het gebied kunnen nog altijd niet naar huis. De minister van Volksgezondheid en Noodsituaties, Antonio Sanz Cabello, laat weten dat de brandbestrijders zich richten op het compleet indammen van de vuurzee langs de randen. Het blussen is erg lastig omdat de wind steeds verandert. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat de wereldwijde olievoorraden dit kwartaal ruim 2 keer zo snel zullen dalen dan dat men eerder dacht. Door de oorlog tussen Iran en de VS is er een tekort van rond de 1,8 miljoen vaten olie per dag ontstaan. De prijzen van brandstoffen lopen nog verder op als gevolg van aanvallen op de scheepvaart en de energieinfrastructuur in het Midden-Oosten. Het IEA ziet wel dat de vraag naar olie is afgenomen en dat komt dan weer door de hoge prijzen. Het Pentagon erkent dat er vorig jaar bij 3 Amerikaanse aanvallen op Jemenitische Houthis ruim 150 burgerslachtoffers zijn gevallen. Ook raakten bijna 250 mensen gewond. Volgens de Wall Street Journal is het voor het eerst dat de VS erkent hoeveel burgerdoden zijn gevallen bij de aanvallen in Jemen. De aanvallen waren een reactie op de Houthi-beschietingen op schepen in de Rode Zee. Afgelopen maart mengden de Houthis zich in de strijd in het Midden-Oosten. De Houthis worden gesteund door Iran. Het weer, volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 24 tot lokaal 32 graden. Dit was het radionieuws.
0: Dit is

0: Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpse Weg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De boogconstructie van de Merwedebrug, waar sinds 18 juli een verbod voor vrachtwagens en touringcars geldt, is dusdanig verzwakt dat een verbod op zware voertuigen in stand blijft. Dat blijkt uit een vervolgonderzoek dat Rijkswaterstaat heeft laten uitvoeren. Volgens Spaanse lokale media is de grote natuurbrand in Andalusië in hevigheid afgenomen. De brand brak vorige week donderdag uit en heeft al 25.000 hectare natuur in de as gelegd, maar breidt zich niet snel meer uit. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat de wereldwijde olievoorraden dit kwartaal ruim 2 keer zo snel zullen dalen dan dat men eerder dacht. Het Pentagon erkent dat er vorig jaar bij 3 Amerikaanse aanvallen op Jemenitische Houthis ruim 150 burgerslachtoffers zijn gevallen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door de Duitse grenscontroles heb je een kwartier vertraging op de A12 vanuit Arnhem tussen Zevenaar en de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Loterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelenderwijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op

0: scootmobiel.nl.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Rotterdam zijn de rechtbank, een pand van de reclassering en een gebouw van het UWV met rode verf besmeurd. Op de gebouwen zijn de woorden pedofielen en 282 SR gespoten. Aangenomen wordt dat dat verwijst naar artikel 282 van het wetboek van strafrecht, waarin ontvoering of het opzettelijk vasthouden wordt beschreven. De rechtbank laat weten dat er geen aanwijzingen zijn dat de bekladding betrekking heeft op een bepaalde zaak. Er is nog niemand opgepakt. De voorzieningenrechter in Groningen heeft bepaald dat de krakers in de voormalige jeugdsynagoge hun spullen moeten pakken en het gebouw binnen 30 dagen moeten verlaten. Het pand aan de Volkingendwarsstraat is van de gemeente en wordt sinds 2023 gekraakt. Dit werd gedoogd, maar de gemeente wil het pand nu gaan gebruiken als trainings- en opleidingslocatie voor handhavers en ambtenaren. De krakers kregen eerder tot 8 juni om te vertrekken, maar weigerden en daarom volgde een kort geding. De Russische president Poetin dreigt met wraak als westerse landen Russische schepen innemen. Rusland gaat dan ook westerse schepen in beslag nemen. De Europese Unie heeft onlangs de sancties tegen de Russische schaduwvloot uitgebreid. Schepen uit deze schaduwvloot worden ingezet om sancties tegen Rusland te omzeilen. De EU wil deze schepen niet alleen stoppen, maar ook de lading verkopen. Rusland zal waar dan ook optreden wanneer het dat nodig vindt, aldus Poetin. De boogconstructie van de Merwedebrug, waar sinds 18 juli een verbod voor vrachtwagens en touringcars geldt, is dusdanig verzwakt dat een verbod op zware voertuigen in stand blijft. Dat blijkt uit een vervolgonderzoek dat Rijkswaterstaat heeft laten uitvoeren. Een woordvoerder zegt dat de aanvullende testen bevestigen dat de belasting op de brug verlaagd moet worden om overbelasting van de bogen te voorkomen. Het blijven weren van zware voertuigen op de brug is gerechtvaardigd, aldus een Rijkswaterstaat-woordvoerder. Het weer volop zon. Bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 24 tot lokaal 32 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer op de A12 vanuit Arnhem heeft voor de Duitse grens 10 minuten oponthoud door controles. En tot zover de ANWB.

0: Liefhebbers van mountainbiken kunnen op 15 augustus hun hart ophalen tijdens de Renkum Downhill. Het evenement voert deelnemers over een uitdagend parcours door het landschap waar bochten, hoogteverschillen en passages voor volop spanning zorgen. Toeschouwers kunnen langs de route genieten van spectaculaire afdalingen en sportieve prestaties. De Renkum Downhill staat garant voor een actieve en gezellige dag midden in de natuur van de Veluwezoom. Wie deze zomer Arnhem op de fiets wil ontdekken, kan gebruik maken van de kunst- en cultuurroutes door de stad. Arnhem beschikt over diverse routes langs bijzondere kunstwerken, erfgoed en culturele locaties. De nieuwste themaroute, Parkenstad Arnhem, voert langs en door alle parken. Ook de wijkroute Presikhaaf is onlangs toegevoegd. De gratis routes zijn verkrijgbaar bij diverse culturele instellingen, bezoekerslocaties en online via uitinarnhem.nl. In de zomer staat Dorp Aard weer in het teken van de jaarlijkse Aardse kermis. De kermis wordt gehouden van 15 tot en met 18 augustus. Rond het dorpshuis barst het 4 dagen lang van de gezelligheid met attracties, muziek en traditionele festiviteiten. Schuttersvereniging Eensgezindheid Aard speelt daarbij een belangrijke rol met diverse schuttersactiviteiten. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In Rotterdam zijn de rechtbank, een pand van de reclassering en een gebouw van het UWV met rode verf besmeurd. Op de gebouwen zijn de woorden pedofielen en 282 SR gespoten. De voorzieningenrechter in Groningen heeft bepaald dat de krakers in de voormalige jeugdsynagoge hun spullen moeten pakken en het gebouw binnen 30 dagen moeten verlaten. De Russische president Poetin dreigt met wraak als westerse landen Russische schepen innemen. Rusland gaat dan ook westerse schepen in beslag nemen. De boogconstructie van de Merwedebrug, waar sinds 18 juli een verbod voor vrachtwagens en touringcars geldt, is dusdanig verzwakt dat een verbod op zware voertuigen in stand blijft. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig. Bij een zwakke tot matige wind uit het oosten wordt het 24 graden op de Waddeneilanden tot lokaal 32 graden in het zuiden van het land. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog. In de nacht wordt het 12 graden in het noordoosten tot 16 graden aan de kust. Morgen wordt het met uitzondering van de Wadden in het hele land tropisch. De dag begint zonnig en de zwakke tot matige wind waait uit zuidoostelijke richting en stuwt warme lucht onze kant op. In de middag tikt de thermometer de 32 tot 35 graden aan. In de nacht naar vrijdag blijft het vrij warm met 16 tot 22 graden. Ook op vrijdag wordt het extreem warm met 30 tot 34 graden. Met lokaal zelfs een uitschieter van 36 graden. Het is zonnig met een paar wolkenvelden. Aan de kust ontstaat er wat verkoeling door een westenwind. Vanaf zaterdag kan een deel van het land met een noordwestenwind op wat verkoeling rekenen. Aan zee is het dan 21 tot 25 graden. In het oosten en zuidoosten blijft de warmte nog wat langer hangen. In die gebieden wordt de 27 tot 30 graden gehaald. Vanaf zondag is het in het hele land koeler. Dit was het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.

0: Liefhebbers van mountainbiken kunnen op 15 augustus hun hart ophalen tijdens de Renkum Downhill. Het evenement voert deelnemers over een uitdagend parcours door het landschap waar bochten, hoogteverschillen en passages voor volop spanning zorgen. Toeschouwers kunnen langs de route genieten van spectaculaire afdalingen en sportieve prestaties. De Renkum Downhill staat garant voor een actieve en gezellige dag midden in de natuur van de Veluwezoom. Wie deze zomer Arnhem op de fiets wil ontdekken, kan gebruik maken van de kunst- en cultuurroutes door de stad. Arnhem beschikt over diverse routes langs bijzondere kunstwerken, erfgoed en culturele locaties. De nieuwste themaroute, Parkenstad Arnhem, voert langs en door alle parken. Ook de wijkroute Presikhaaf is onlangs toegevoegd. De gratis routes zijn verkrijgbaar bij diverse culturele instellingen, bezoekerslocaties en online via uitinarnhem.nl. In de zomer staat Dorp Aard weer in het teken van de jaarlijkse Aardse kermis. De kermis wordt gehouden van 15 tot en met 18 augustus. Rond het dorpshuis barst het 4 dagen lang van de gezelligheid met attracties, muziek en traditionele festiviteiten. Schuttersvereniging Eensgezindheid Aard speelt daarbij een belangrijke rol met diverse schuttersactiviteiten. En tot zover de agendaberichten.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De vakbonden FNV en CNV willen actie op Schiphol gaan voeren. De luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven hebben tot volgende week woensdag de tijd gekregen om met toezeggingen voor minder hoge werkdruk en betere werkomstandigheden te komen. Worden de eisen niet ingewilligd, dan zal vrij snel actie volgen. De luchthaven heeft het aantal beveiligingsbedrijven van 5 naar 3 teruggebracht om zo meer vat op de dienstverlening te krijgen. Beveiligers kregen daardoor met grote problemen te maken. Denk bijvoorbeeld aan hoge werkdruk en uitval door ziekte. Op het WhatsApp-kanaal heeft de politie Noord-Holland verschillende tips gegeven over de zonsverduistering vanavond. Het gaat om veiligheidstips, bijvoorbeeld niet autorijden met een speciale eclipsbril op. Je brengt anderen niet in gevaar voor een beter uitzicht, aldus de politie. Ook wordt afgeraden om de eclips tijdens het autorijden te filmen. Wil je het verschijnsel volgen, ga dan op zoek naar een veilige parkeerplaats en parkeer niet op de vluchtstrook, zegt de politie. En oogarts bij het Erasmus MC Alberta Tiadens zegt dat er vanavond goed op de ogen van jonge kinderen en jongeren gelet moet worden. Zij lopen meer risico op schade bij het kijken naar de zonsverduistering, omdat hun ooglenzen heel helder zijn. Tiadens denkt dat veel jonge mensen de drang voelen om toch in het zonlicht te kijken. De oogarts waarschuwt dat wanneer je rechtstreeks in de zon kijkt, het zonlicht door het oog gebundeld wordt op de plek waarmee je het scherpst ziet, het netvlies. Door de grote hoeveelheid licht kan daar schade ontstaan en er is geen behandeling die deze netvliesschade kan genezen. Verschillende mensenrechtenorganisaties hebben een rechtszaak tegen de regering van Donald Trump aangespannen. Volgens de organisaties heeft die ervoor gezorgd dat het voor het internationaal strafhof lastiger is om personen te vervolgen die misdaden tegen de mensheid op hun geweten hebben. Zij eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid. De internationale rechtsorde wordt door de maatregelen ondermijnd, aldus de organisaties. Het weer volop zon. Bij een zwakke tot matige oostenwind is het 24 tot lokaal 32 graden. Dit was het radionieuws.
0: Dit is

0: Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De vakbonden FNV en CNV willen actie op Schiphol gaan voeren. De luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven hebben tot volgende week woensdag de tijd gekregen om met toezeggingen voor minder hoge werkdruk en betere werkomstandigheden te komen. Op het WhatsApp-kanaal heeft de politie Noord-Holland verschillende tips gegeven over de zonsverduistering vanavond. Het gaat om veiligheidstips, bijvoorbeeld niet autorijden met een speciale eclipsbril op. En oogarts bij het Erasmus MC Alberta Tiadens zegt dat er vanavond goed op de ogen van jonge kinderen en jongeren gelet moet worden. Zij lopen meer risico op schade bij het kijken naar de zonsverduistering, omdat hun ooglenzen heel helder zijn. Verschillende mensenrechtenorganisaties hebben een rechtszaak tegen de regering van Donald Trump aangespannen. Volgens de organisaties heeft die ervoor gezorgd dat het voor het internationaal strafhof lastiger is om personen te vervolgen die misdaden tegen de mensheid op hun geweten hebben. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelende wijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondag Magazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Spanje worden allerlei maatregelen genomen voor de totale zonsverduistering vanavond. De autoriteiten verwachten grote aantallen toeschouwers en vrezen voor bosbranden. De totale zonsverduistering is te zien op een smalle strook op aarde in delen van Groenland, Rusland, IJsland en Spanje. Er is een speciale surveillance-operatie in het leven geroepen op de belangrijke wegen ten noorden van Madrid. In Catalonië en op Mallorca zijn bepaalde natuurgebieden en wegen tijdelijk gesloten. De vakbonden FNV en CNV willen actie op Schiphol gaan voeren. De luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven hebben tot volgende week woensdag de tijd gekregen om met toezeggingen voor minder hoge werkdruk en betere werkomstandigheden te komen. Worden de eisen niet ingewilligd, dan zal vrij snel actie volgen. De luchthaven heeft het aantal beveiligingsbedrijven van 5 naar 3 teruggebracht om zo meer vat op de dienstverlening te krijgen. Beveiligers kregen daardoor met grote problemen te maken. Denk bijvoorbeeld aan hoge werkdruk en uitval door ziekte. De Washington Post meldt dat de bouwprojecten op het terrein van het Witte Huis in Washington minstens $927 miljoen gaan kosten. Dat is fors meer dan wat eerder gemeld werd en de meeste kosten worden betaald door de Amerikaanse belastingbetaler. Het gaat onder andere om de bouw van een grote balzaal, het opknappen van Lafayette Square en het aanleggen van een landingsplaats voor een helikopter. Het door een aardbeving getroffen Colombia krijgt van de Europese Unie €2,1 miljoen aan noodhulp. De beving met een kracht van 7,4 kostte al aan ruim 200 mensen het leven en veroorzaakte grote schade. Het geld kan bijvoorbeeld besteed worden aan medische hulp, onderdak, voedsel en schoon water. Het Duitse Rode Kruis geeft daarnaast €100.000 om 2500 gezinnen in de getroffen regio's te helpen. Brussel stemt met Colombia af waar behoefte aan is. Het weer volop zon. Bij een zwakke tot matige oostenwind is het 24 tot lokaal 32 graden. Dit was het radionieuws.

0: Liefhebbers van mountainbiken kunnen op 15 augustus hun hart ophalen tijdens de Renkum Downhill. Het evenement voert deelnemers over een uitdagend parcours door het landschap waar bochten, hoogteverschillen en passages voor volop spanning zorgen. Toeschouwers kunnen langs de route genieten van spectaculaire afdalingen en sportieve prestaties. De Renkum Downhill staat garant voor een actieve en gezellige dag midden in de natuur van de Veluwezoom. Wie deze zomer Arnhem op de fiets wil ontdekken, kan gebruik maken van de kunst- en cultuurroutes door de stad. Arnhem beschikt over diverse routes langs bijzondere kunstwerken, erfgoed en culturele locaties. De nieuwste themaroute, Parkenstad Arnhem, voert langs en door alle parken. Ook de wijkroute Presikhaaf is onlangs toegevoegd. De gratis routes zijn verkrijgbaar bij diverse culturele instellingen, bezoekerslocaties en online via uitinarnhem.nl. In de zomer staat Dorp Aard weer in het teken van de jaarlijkse Aardse kermis. De kermis wordt gehouden van 15 tot en met 18 augustus. Rond het dorpshuis barst het 4 dagen lang van de gezelligheid met attracties, muziek en traditionele festiviteiten. Schuttersvereniging Eensgezindheid Aard speelt daarbij een belangrijke rol met diverse schuttersactiviteiten. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect. Oh, ik geloof.

twijfels, want ik kan ze niet zien. Of vertel mij wat jij wilt en of ik jou wel verdien.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In Spanje worden allerlei maatregelen genomen voor de totale zonsverduistering vanavond. De autoriteiten verwachten grote aantallen toeschouwers en vrezen voor bosbranden. De vakbonden FNV en CNV willen actie op Schiphol gaan voeren. De luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven hebben tot volgende week woensdag de tijd gekregen om met toezeggingen voor minder hoge werkdruk en betere werkomstandigheden te komen. De Washington Post meldt dat de bouwprojecten op het terrein van het Witte Huis in Washington minstens $927 miljoen gaan kosten. Dat is fors meer dan wat eerder gemeld werd en de meeste kosten worden betaald door de Amerikaanse belastingbetaler. Het door een aardbeving getroffen Colombia krijgt van de Europese Unie €2,1 miljoen aan noodhulp. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig. Bij een zwakke tot matige wind uit het oosten wordt het 24 graden op de Waddeneilanden tot lokaal 32 graden in het zuiden van het land. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog. In de nacht wordt het 12 graden in het noordoosten tot 16 graden aan de kust. Morgen wordt het met uitzondering van de Wadden in het hele land tropisch. De dag begint zonnig en de zwakke tot matige wind waait uit zuidoostelijke richting en stuwt warme lucht onze kant op. In de middag tikt de thermometer de 32 tot 35 graden aan. In de nacht naar vrijdag blijft het vrij warm met 16 tot 22 graden. Ook op vrijdag wordt het extreem warm met 30 tot 34 graden. Met lokaal zelfs een uitschieter van 36 graden. Het is zonnig met een paar wolkenvelden. Aan de kust ontstaat er wat verkoeling door een westenwind. Vanaf zaterdag kan een deel van het land met een noordwestenwind op wat verkoeling rekenen. Aan zee is het dan 21 tot 25 graden. In het oosten en zuidoosten blijft de warmte nog wat langer hangen. In die gebieden wordt de 27 tot 30 graden gehaald. Vanaf zondag is het in het hele land koeler. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderloo. Daar heb je nu 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.
1: Je luistert naar Connect.
2: Dit is Connect.
1: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een lid van de vrijwillige brandweer die vorige week tijdens de duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp onder een voertuig terechtkwam, is aan zijn verwondingen overleden. Dat laat de brandweer van Hellevoetsluis weten. Het ongeluk vond vorige week donderdag bij een grote duinbrand plaats. Op sociale media wenst de brandweer de familie, vrienden en collega's van de omgekomen brandweerman veel sterkte toe. In Zwitserland wil men de btw de komende 12 jaar met 0,5% verhogen, om op die manier extra geld in defensie te kunnen steken. Door deze maatregel zou er zo'n 29,6 miljard euro beschikbaar komen. Zwitserland is militair neutraal en wil het geld uitgeven aan onder andere luchtverdediging. Het voorstel moet nog wel door het Zwitserse parlement tegen het licht gehouden worden, en vervolgens mag de bevolking zich er in een referendum over uitspreken. In IJsland verwacht men dat 80.000 bezoekers de totale zonsverduistering gaan meemaken. Het is de eerste in Europa in 27 jaar tijd en de eerste in IJsland sinds 1954. Net zoals in Nederland zijn in de hoofdstad Reykjavik alle speciale eclipsbrillen strak uitverkocht. De autoriteiten waarschuwen nu al voor drukte op de weg en mensen worden opgeroepen bij tijds te vertrekken. Ook de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA volgt de zonsverduistering vanuit IJsland. Een bootongeluk in Zimbabwe heeft aan zeker 44 mensen het leven gekost. Het schip kapseisde op het Karaba-meer. Onbekend is nog hoe dat kon gebeuren. Er waren op het moment dat het ongeluk plaatsvond 5 bemanningsleden en zeker 114 passagiers aan boord. Maar omdat jonge kinderen gratis meevaren, is onduidelijk hoeveel mensen er precies aan boord waren. De autoriteiten in Zimbabwe zeggen dat er zeker 77 overlevenden zijn. Het weer volop zon. Bij een zwakke tot matige oostenwind is het 24 tot lokaal 32 graden. Dit was het radionieuws.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen Beek en de grens een file van 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpse Weg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Thuis in Midden-Gelderland. Dit

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Een lid van de vrijwillige brandweer die vorige week tijdens de duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp onder een voertuig terechtkwam, is aan zijn verwondingen overleden. Dat laat de brandweer van Hellevoetsluis weten. In Zwitserland wil men de BTW de komende 12 jaar met 0,5 procentpunt verhogen, om op die manier extra geld in defensie te kunnen steken. In IJsland verwacht men dat 80.000 bezoekers de totale zonsverduistering gaan meemaken. Ook de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA volgt de zonsverduistering vanuit IJsland. Een bootongeluk in Zimbabwe heeft aan zeker 44 mensen het leven gekost. Het schip kapseisde op het Karaba-meer. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Ierse Quanta Capital zegt interesse te hebben in de overname van de Axle Group, het moederbedrijf van diverse fietsmerken, zoals Batavus en Sparta. Gisteren werd Axle failliet verklaard nadat er vorige week uitstel van betaling werd aangevraagd. Quanta Capital-topman Mel Sutcliffe is voormalig wielrenner en verkocht zijn bedrijf Eurotrack Rally Ireland jaren geleden aan Axle. Aan de Ierse media laat Sutcliffe weten dat Axle een spectaculaire verzameling bekende fietsmerken wereldwijd heeft. In Rotterdam is een 32-jarige man opgepakt op verdenking van het bekladden van meerdere gebouwen in de havenstad afgelopen nacht. Het gaat onder andere om de rechtbank en een gebouw van UWV. Op de gebouwen werd met rode verf woorden als pedofiele en 282 SR gespoten. Dat laatste zou een verwijzing zijn naar artikel 282 van het wetboek van strafrecht. Uit het politieonderzoek is naar voren gekomen dat de verdachte eerst in Utrecht was en later in Rotterdam. De ambassadeurs van de 32 NAVO-bondgenoten zijn vandaag bij elkaar gekomen en bespraken het toenemende aantal projectielen dat de laatste tijd hun luchtruim binnenvliegt. Oekraïne wordt bijna dagelijks met drones, kruis- en ballistische raketten vanuit Rusland bestookt. En dikwijls komen die ook in andere landen terecht. De NAVO-landen verklaren dat Rusland de volle verantwoordelijkheid draagt voor de luchtruimschendingen en blijven achter Oekraïne staan. VN-onderwijsorganisatie UNESCO zegt dat in Afghanistan 2,4 miljoen meisjes geen voortgezet onderwijs mogen volgen. In geen enkel ander land is onderwijs voor meisjes en vrouwen taboe. Het onderwijsverbod schendt fundamentele rechten, zegt UNESCO. In 2021 werd de macht in Afghanistan door de Taliban overgenomen. Het gevolg is dat vrouwen kortgehouden worden. UNESCO waarschuwt ook voor toenemende armoede in het land. Het weer, het blijft helder. In de nacht wordt het 12 tot 16 graden. Morgen een warme zomerdag met volop zon. Bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind wordt het 32 tot 35 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Liefhebbers van mountainbiken kunnen op 15 augustus hun hart ophalen tijdens de Renkum Downhill. Het evenement voert deelnemers over een uitdagend parcours door het landschap waar bochten, hoogteverschillen en passages voor volop spanning zorgen. Toeschouwers kunnen langs de route genieten van spectaculaire afdalingen en sportieve prestaties. De Renkum Downhill staat garant voor een actieve en gezellige dag midden in de natuur van de Veluwezoom. Wie deze zomer Arnhem op de fiets wil ontdekken, kan gebruik maken van de kunst- en cultuurroutes door de stad. Arnhem beschikt over diverse routes langs bijzondere kunstwerken, erfgoed en culturele locaties. De nieuwste themaroute, Parkenstad Arnhem, voert langs en door alle parken. Ook de wijkroute Presikhaaf is onlangs toegevoegd. De gratis routes zijn verkrijgbaar bij diverse culturele instellingen, bezoekerslocaties en online via uitinarnhem.nl. In de zomer staat Dorp Aard weer in het teken van de jaarlijkse Aardse kermis. De kermis wordt gehouden van 15 tot en met 18 augustus. Rond het dorpshuis barst het 4 dagen lang van de gezelligheid met attracties, muziek en traditionele festiviteiten. Schuttersvereniging Eensgezindheid Aard speelt daarbij een belangrijke rol met diverse schuttersactiviteiten. En tot zover de agendaberichten.
1: Connect.
2: Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Ierse Quanta Capital zegt interesse te hebben in de overname van de Axel Group, het moederbedrijf van diverse fietsmerken, zoals Batavus en Sparta. In Rotterdam is een 32-jarige man opgepakt op verdenking van het bekladden van meerdere gebouwen in de havenstad afgelopen nacht. Het gaat onder andere om de rechtbank en een gebouw van UWV. De ambassadeurs van de 32 NAVO-bondgenoten zijn vandaag bij elkaar gekomen en bespraken het toenemende aantal projectielen dat de laatste tijd hun luchtruim binnenvliegt. VN-onderwijsorganisatie UNESCO zegt dat in Afghanistan 2,4 miljoen meisjes geen voortgezet onderwijs mogen volgen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog. In de nacht wordt het 12 graden in het noordoosten tot 16 graden aan de kust. Morgen wordt het met uitzondering van de Wadden in het hele land tropisch. De dag begint zonnig en de zwakke tot matige wind waait uit zuidoostelijke richting en stuwt warme lucht onze kant op. In de middag tikt de thermometer de 32 tot 35 graden aan. In de nacht naar vrijdag blijft het vrij warm met 16 tot 22 graden. Ook op vrijdag wordt het extreem warm met 30 tot 34 graden. Met lokaal zelfs een uitschieter van 36 graden. Het is zonnig met een paar wolkenvelden. Aan de kust ontstaat er wat verkoeling door een westenwind. Vanaf zaterdag kan een deel van het land met een noordwestenwind op wat verkoeling rekenen. Aan zee is het dan 21 tot 25 graden. In het oosten en zuidoosten blijft de warmte nog wat langer hangen. In die gebieden wordt de 27 tot 30 graden gehaald. Vanaf zondag is het in het hele land koeler. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan alleen een paar korte files in de regio, zoals op de A12 Utrecht-Arnhem bij Knapend Waterberg. Daar is de vertraging 5 minuten. En op de N50 Zwolle-Emmeloord bij Kampen ook 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Het komt terug. Het komt terug. Het komt terug. Vanaf zaterdag 5 september. Dance to Solace. Met Pieter Toost. Get ready for the weekend. Met de beste beat van dit moment. Zaterdag 5 september. 7 uur. Dance to Solace. Op Connect.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Oekraïne zegt dit jaar 745 vierkante kilometer op Rusland te hebben heroverd. Volgens president Zelensky gaat het om dorpen in de regio's Donetsk, Zaporizhia en Dnipropetrovsk. Bij het offensief zouden volgens hem bijna 9600 Russische militairen zijn gedood en ruim 6600 gewond geraakt. Ook zouden Russische militairen gevangen zijn genomen die kunnen worden ingezet bij het toekomstige gevangenenruil. Rusland heeft de Oekraïnse cijfers niet bevestigd. Het vliegverkeer van Catania op Sicilië ligt nog tot zeker morgenmiddag 4 uur stil door de aanhoudende activiteit van de Etna. De vulkaan barstte zaterdag uit en heeft sindsdien opnieuw veel as uitgestoten. Meer dan 700 vluchten zijn de afgelopen dagen getroffen, waarvan zo'n 400 zijn geannuleerd. Andere vluchten zijn omgeleid naar luchthavens elders op het eiland. Rond Catania zijn veel reizigers gestrand. In Rotterdam is een man opgepakt op verdenking van het bekladden van meerdere gebouwen in de havenstad afgelopen nacht. Het gaat onder andere om de rechtbank en een gebouw van UWV. Op de gebouwen werd met rode verfwoorden als pedofiele en 282 SR gespoten. Dat laatste zou een verwijzing zijn naar artikel 282 van het wetboek van strafrecht. Uit het politieonderzoek is naar voren gekomen dat de verdachte eerst in Utrecht was en later in Rotterdam. En het is bijna zover. Nederland maakt zich op voor de zonsverduistering. In Den Haag stonden vandaag honderden mensen in de rij voor een eclipsbril. Om 3 uur waren de laatste brillen daar uitverkocht. De politie waarschuwt automobilisten om niet met zo'n bril op te gaan rijden. En ook in het buitenland wordt rekening gehouden met de eclips. In Groot-Brittannië zijn paardenraces en cricketwedstrijden eerder begonnen. En in IJsland mogen sommige supermarkten kort hun deuren sluiten, zodat medewerkers kunnen kijken. Het weer. Het blijft vanavond helder en droog en het is nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en dan wordt het zeer warm met lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A12 Utrecht-Arnhem. Bij knooppunt Waterbergen is de vertraging nog 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Dit is

0: Het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agenda.
1: Zet de zomer aan. Luister Connect.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Oekraïne zegt dit jaar 745 vierkante kilometer op Rusland te hebben heroverd. Rusland heeft de Oekraïnse cijfers niet bevestigd. Het vliegverkeer van Catania op Sicilië ligt nog tot zeker morgenmiddag 4 uur stil door de aanhoudende activiteit van de Etna. In Rotterdam is een man opgepakt op verdenking van het bekladden van meerdere gebouwen in de havenstad afgelopen nacht. En het is bijna zover. Nederland maakt zich op voor de zonsverduistering. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog file op de A50 Arnhem-Apeldoorn. Bij Hoenderlo is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Connect. In heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
2: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Reizigers van buiten de Europese Unie moeten op luchthaven Schiphol sinds de invoering van het nieuwe Europese grenssysteem EES geregeld 1 tot 2 uur wachten bij de paspoortcontrole. Bij hun eerste aankomst in Europa worden onder meer vingerafdrukken en een gezichtsscan geregistreerd. Schiphol noemt de wachttijden te lang en maakt zich zorgen. De luchthaven zet extra personeel in, maar benadrukt dat de grenscontrole onder verantwoordelijkheid van de marechaussee en defensie valt. Oekraïne zegt dit jaar 745 vierkante kilometer op Rusland te hebben heroverd. Volgens president Zelensky gaat het om dorpen in de regio's Donetsk, Zaporizhia en Dnipropetrovsk. Bij het offensief zouden volgens hem bijna 9600 Russische militairen zijn gedood en ruim 6600 gewond geraakt. Ook zouden Russische militairen gevangen zijn genomen die kunnen worden ingezet bij het toekomstige gevangenenruil. Rusland heeft de Oekraïnse cijfers niet bevestigd. Landen die in oorlog zijn of in een gevoelige geopolitieke situatie verkeren, mogen het Eurovisie Songfestival voortaan niet automatisch organiseren als ze winnen. Dat heeft de European Broadcasting Union bekendgemaakt. De nieuwe regel geldt vanaf 2027 en betekent dat Israël het festival op dit moment niet zou kunnen organiseren. De EBU kan een ander gastland aanwijzen. Ook wordt de minimumleeftijd voor deelnemers verhoogd van 16 naar 18 jaar. In Den Haag is een tentoonstelling geopend over schrijver en cabaretier Wim de Bie, die in de stad opgroeide in de wijk Loostuinen. Hij overleed in 2023. In het Loostuins Museum zijn nu voorwerpen te zien die de Bie besprak in zijn online column Bieslog. Zoals zijn afstandsbediening en de recorden waarmee hij zijn eerste radioprogramma maakte. Ook zijn er foto's te zien uit zijn tijd bij toneelverenigingen daar. De tentoonstelling duurt tot en met 19 december. Het weer. Het blijft vanavond helder en droog en het is nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en dan wordt het zeer warm met lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Liefhebbers van mountainbiken kunnen op 15 augustus hun hart ophalen tijdens de Renkum Downhill. Het evenement voert deelnemers over een uitdagend parcours door het landschap waar bochten, hoogteverschillen en passages voor volop spanning zorgen. Toeschouwers kunnen langs de route genieten van spectaculaire afdalingen en sportieve prestaties. De Renkum Downhill staat garant voor een actieve en gezellige dag midden in de natuur van de Veluwezoom. Wie deze zomer Arnhem op de fiets wil ontdekken, kan gebruik maken van de kunst- en cultuurroutes door de stad. Arnhem beschikt over diverse routes langs bijzondere kunstwerken, erfgoed en culturele locaties. De nieuwste themaroute, Parkenstad Arnhem, voert langs en door alle parken. Ook de wijkroute Presikhaaf is onlangs toegevoegd. De gratis routes zijn verkrijgbaar bij diverse culturele instellingen, bezoekerslocaties en online via uitinarnhem.nl. In de zomer staat Dorp Aard weer in het teken van de jaarlijkse Aardse kermis. De kermis wordt gehouden van 15 tot en met 18 augustus. Rond het dorpshuis barst het 4 dagen lang van de gezelligheid met attracties, muziek en traditionele festiviteiten. Schuttersvereniging Eensgezindheid Aard speelt daarbij een belangrijke rol met diverse schuttersactiviteiten. En tot zover de agendaberichten.
1: Geniet van de zomer. Luister Connect.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Reizigers van buiten de Europese Unie moeten op luchthaven Schiphol sinds de invoering van het nieuwe Europese grenssysteem EES geregeld 1 tot 2 uur wachten bij de paspoortcontrole. Oekraïne zegt dit jaar 745 vierkante kilometer op Rusland te hebben heroverd. Rusland heeft de Oekraïnse cijfers niet bevestigd. Het vliegverkeer van Catania op Sicilië ligt nog tot zeker morgenmiddag 4 uur stil door de aanhoudende activiteit van de Etna. En landen die in oorlog zijn of in een gevoelige geopolitieke situatie verkeren, mogen het Eurovisie Songfestival voortaan niet meer automatisch organiseren als ze winnen. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond blijft het helder en droog. En dat komt goed uit voor wie naar de gedeeltelijke zonsverduistering wil kijken. Rond 7:15 begint de maan voor de zon te schuiven. En rond 8:00 is het grootste deel van de zon bedekt. Ook daarna blijft het een warme zomeravond met rond zonsondergang nog 19 tot lokaal 25 graden. Vannacht is het helder en rustig. Het koelt af naar ongeveer 10 tot 17 graden met de laagste temperaturen in het noordoosten. Morgen krijgen we volop zon en dan wordt het flink heter. In het zuiden kan het 35 tot 36 graden worden, elders 30 tot 34 graden. Ook vrijdag blijft het zeer warm met lokaal 37 graden. In het weekend volgt vanuit het noordwesten wat verkoeling, met op zaterdag kans op enkele onweersbuien. Begin volgende week, dan wordt het wisselvalliger en gaan we terug naar ongeveer 23 graden. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
5: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld in de Jeugdzorg in Apeldoorn is vernield. De bovenkant van het glazen kunstwerk is afgebroken en er zitten krassen op. Het monument werd pas 2 maanden geleden onthuld in het Zuiderpark. De gemeente heeft aangifte gedaan van vernieling. Het monument moet slachtoffers erkenning en troost bieden. De stichting achter het monument noemt de vernieling daarom extra pijnlijk en weet nog niet of en hoe het kunstwerk kan worden hersteld. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is vanmiddag een oude bom ontploft. Vermoedelijk eentje uit de Tweede Wereldoorlog. 2 bezoekers en een personeelslid raakten lichtgewond. De bom lag in de oever van de rivier de Amblève, vlakbij het pretpark en de watervallen van Co. De omgeving werd afgesloten en de Belgische explosieve opruimingsdienst kwam te plaatsen. Het pretpark blijft open. Volgens de burgemeester is er geen gevaar voor andere bezoekers. Reizigers van buiten de Europese Unie moeten op luchthaven Schiphol sinds de invoering van het nieuwe Europese grenssysteem EES geregeld 1 tot 2 uur wachten bij de paspoortcontrole. Bij hun eerste aankomst in Europa worden onder meer vingerafdrukken en een gezichtsscan geregistreerd. Schiphol noemt de wachttijden te lang en maakt zich zorgen. De luchthaven zet extra personeel in, maar benadrukt dat de grenscontrole onder verantwoordelijkheid van de marechaussee en defensie valt. In Den Haag is een tentoonstelling geopend over schrijver en cabaretier Wim de Bie, die in de stad opgroeide in de wijk Loosduinen. Hij overleed in 2023. In het Loosduins Museum zijn nu voorwerpen te zien die de Bie besprak in zijn online column Bieslog. Zoals een afstandsbediening en de recorder waarmee hij zijn eerste radioprogramma maakte. Ook zijn er foto's te zien uit zijn tijd bij toneelverenigingen daar. De tentoonstelling duurt tot en met 19 december. Het weer. Het blijft vanavond helder en droog en het is nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en dan wordt het zeer warm met lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: al zijn we sentimeel, hè?
1: Sentimeel, heel erg sentimeel. Ja.
0: Wanneer de zon het meest verduisterd is, hoor je gewoon Bonnie Tyler en Total Eclipse of the Heart hier op Connect.
2: Henk, goedenavond.
1: Hele goedenavond.
0: Zijn we weer?
1: We zijn er weer. Ja, ja. Het reces is voorbij, hè?
0: Het reces is voorbij.
1: De politici zijn weer terug van vakantie. Jij ook
0: is al? Dat zo? Is dat zo?
1: Ja, een aantal wel.
0: Ik wou net zeggen, ik heb ook van een aantal gezien dat ze nog op vakantie waren.
1: Ja, nou ja, Rob Jetten, die moet een hele goede vakantie hebben, hè? Want die heeft straks ook zelfs een eclipse, hè? Dan weet je niet of hij de kerst gaat halen. Ja, hij moet instemming op gaan halen voor zijn begroting.
0: Nou, zijn begroting,
1: ik wens hem veel succes.
0: Ja, ik ook.
1: Dat is allemaal landelijk, maar we hebben natuurlijk ook de lokale politiek. Op zich vandaag niet heel bijzonder. Dat wil zeggen, we hebben om 8:30 even een kort gesprekje met Nanna van Dellen van de fractie van Wijze Zevenaar, want Pecura Zorg is failliet geraakt gegaan gistermiddag, formeel uitgesproken. In Zevenaar Pelgrimhof. Op zich een vrij grote instelling waar heel veel mensen verblijven die de nodige zorg nodig hebben. En Wijze heeft daar al enige tijd geleden gewag van gemaakt, zoals dat zo mooi heet. En we gaan straks even aan Nanna vragen hoe we erin zitten en of er wellicht vanuit de gemeente nog wat te verwachten is misschien. En wat we ook hebben is iets wat hoort bij Connect. Dus de overgang tussen politiek en actualiteit. Dat is de rechte rug.
0: De rechte rug?
1: Ja, daar gaan we straks even over hebben.
0: Ja, maar ja, omdat nog die eclipse bezig is. Soundgarden en Black Hole Sun op Connect.

0: George Michael en Elton John en Don't Let the Sun Go Down on Me.
1: Nou ja, de zon is ook niet ondergegaan.
0: Nee.
1: Hij was voor 88% bedekt.
0: Ja, 88%
1: mijn... 90%.
0: Ja.
1: 67, 41. Ja, weet je. Dat was een aardige verduistering, toch?
0: Het was een aardige verduistering. We zaten hier in de studio en keken ook naar buiten en hadden zoiets van... Oh, het ziet er toch wel raar uit dan buiten.
1: Het is raar. Het is toch, maar je ziet toch dat de natuur op een of andere manier toch flinke impact kan hebben. Ja. Zeker op de commerciële kant. Hè?
0: Ja, want ik heb jou net wakker moeten maken. Ja, jij dacht dat het nacht was.
1: Ik dacht dat het nacht was, maar ook de commerciële kant. Er zijn aardig wat brilletjes verkocht. Hè?
0: Zo. Wat denk jij? Nou, zal ik jou heel eerlijk zeggen. Ja? Ik kwam vanavond, toen ik thuis kwam van het werk, zat ik eventjes op social media te scrollen. En op Facebook heb je van die groepen die dan weggeefhoeken en te koop aanbieden. En gewoon €120 hè, voor een brilletje durven te vragen.
1: Jongen.
0: Ja,
1: nou ja, goed. Aan de andere kant, als je hem nu koopt, dan kun je hem bewaren tot 2081. Hè, dan kun je hem weer gebruiken.
0: Ja, nou ja, als ik dat geweten had, dan had ik dat brilletje uit 1998 had ik ook bewaard.
1: Ja.
0: Dan hadden we hem nou kunnen gebruiken.
1: Ja, ik heb zelf ook een brilletje in 1998, maar ik kan er enorm slecht mee lezen. Maar ja, dat is dan toch...
0: Nee, ja, in 1998 hebben we ook zo'n zondagsverduistering gehad. En toen waren die brilletjes, die kreeg je gewoon overal gratis bij. En nu moet je er in één keer voor betalen, weet je. Ja,
1: John, je weet, gratis bestaat toch niet?
0: Nee, het bestaat niet meer.
1: Betalen moet je toch?
0: Niet meer.
1: Hé, maar over betalen gesproken, er was een zorgorganisatie, Procura, die was niet zo goed met betalen. En die zijn failliet gegaan. En we hebben om 8:30 straks even Nanna van Delle van de fractie Wijs uit Zevenaar om eens even te horen hoe zij er tegenaan kijken. Want dat is toch niet zomaar iets. De Pelgrimhof van Zevenaar stond toch altijd bekend als een redelijk solide organisatie. En het is in een bijna supersnel tempo ontmanteld. En er is weinig meer van over.
0: Ja, hoe kan zoiets dan?
1: Nou ja,
0: wat jij zegt, het is een redelijk stabiele organisatie.
1: Je weet, een tijdje geleden hadden we Geer Elfring van de SP uit Arnhem aan de lijn over derhamzorg. Hè, die had het over zorgcowboys.
0: Ja.
1: En ja, ik ben toch een beetje bang dat her en der in Nederland steeds meer van die zorgcowboys de besturen gaan vormen van dat soort organisaties. En eerst kijken naar het eigen salaris van de grote leaseauto. En dan vervolgens denken, en als we wat geld over hebben, dan stoppen we dat in de zorg waarvoor we eigenlijk betaald worden.
0: Ja.
1: Maar goed, het is te triest voor woorden. Ja. Hebben we nog even wat muziek, joh?
0: Zeker.

0: Kitsch Creek, Blumengarten. Goed genoeg hier op Connect. Ja, als je aan de grens zit, dan mag je ook gewoon een Duits plaatje draaien, toch?
1: Ja, nou ja, goed genoeg. Maar ja, wat niet goed genoeg was, dat was het financiële beheer bij een zorginstelling, Pecura. En die hadden Maria Postel onder andere. En die hebben ook de Belgenhof. En daar gaat het goed verkeerd. Want gistermiddag is daar het faillissement uitgesproken. En aan de lijn hebben wij Nanne van Delle van Wijs Zevenaar. Meneer van Delle, goedenavond.
2: Hallo.
1: Meneer van Delle, op 25 juli jongstleden hebben jullie al schriftelijke vragen gesteld aan het college over de situatie bij het zorgcentrum.
2: Dat klopt.
1: Wat is de status op dit moment?
2: Nou, het college mag formeel gezien mogen ze 30 dagen doen over de beantwoording van de door ons gestelde vragen. En die pakken ze in deze periode natuurlijk ook wel, want we zitten midden in het reces. Dus daar hebben we nog geen antwoord op. Dus nee. Inmiddels is er ook alweer voortschrijdend inzicht natuurlijk met de nieuwe berichtgeving waar je zelf net al even naar refereert.
1: Ja, gistermiddag het faillissement uitgesproken. Is het nu een risico dat de mensen die daar nu zitten op straat komen te staan?
2: Ja, dat weet je op voorhand natuurlijk nooit. Kijk, als je kijkt, en je noemde net ook al even de tegenhanger van Pelgrimhof, de situatie in andere gemeenten. Daar heb je gewoon gezien dat de curator erin geslaagd is om uiteindelijk de zorg onder te brengen bij een andere organisatie. Voor Zevenaar is dat nog niet bekend. Mm-hmm. En uiteraard is dat ook wel een van de punten waar we ons de zorgen over maken. Van wat betekent dit voor de inwoners van Zevenaar? En in hoeverre zijn er ook echt mensen die door Zevenaar gefinancierd worden en die hier ook zeg maar de dupe van worden?
1: Ja, er zijn natuurlijk mensen. Ja, er zijn natuurlijk mensen die krijgen vanuit de gemeente Zevenaar een budget, een zorgbudget, wat ze kunnen besteden. En hoeverre is dat geld, is dat nou verdampt?
2: Nou, dat is een van de vragen die wij onder andere gesteld hebben. Hè, van hoeveel mensen zitten er momenteel in het zorgcentrum vanuit de gemeente Zevenaar die ook gefinancierd worden op een of andere manier door onze gemeente. Ja, en hoe staat het daarmee?
1: Ja, maar in hoeverre heeft een gemeente, althans de gemeentelijke politiek, nu eigenlijk invloed op zo'n toch particuliere organisatie?
2: Nou, de invloed die je hebt is in ieder geval dat je vragen kunt stellen aan het college. Al staat het college denk ik in eerste instantie natuurlijk ook wel aan de zijlijn. Omdat de primaire zorg ligt bij de inspectie gezondheid en jeugd. En vervolgens ook nog eens een keertje bij de Nederlandse arbeidsinspectie. Die ook al gekeken heeft naar de financiële problemen bij Procura Zorg. Dus er zijn meer professionele organisaties bij die er ook niet direct wat aan kunnen doen. Maar ja, in het verleden is hier ook al diverse keren onderzoek naar gedaan. En op een of andere manier zijn ze toch elke keer zo ver gekomen dat ze weer een doorstart konden maken. Dus ja, wat dat er gaat, hopen wij nu wel dat er door deze situatie, al hoe beroerd dat eigenlijk ook is voor de direct betrokkenen, maar dat er nu wel een keer een eind gemaakt wordt aan deze zorgcowboys.
1: Ja, want de signalen dat er iets mis was, die lopen al een tijdje. Ook medewerkers die toch klagen, hebben geklaagd en ook deels anoniem hebben aangegeven, jongens, het gaat hier niet goed.
2: Nee hoor, en dat klopt. En zelf heb ik in de periode 2018-22 heb ik zelf in het college gezeten. Ook toen is mijn collega wethouder Zorg is al druk bezig geweest met deze club. Toen is er ook onderzoek gedaan door de zorgautoriteit. Maar uiteindelijk, ondanks alle signalen en berichtgeving die er toen waren, hebben ze toch uiteindelijk gewoon een doorstap kunnen maken, ook toen.
1: Dus
2: je ziet dat er toch een hoop mogelijk is.
1: Ja, de eerste zorg van jullie gaat uiteraard uit naar de bewoners.
2: Klopt.
1: En ik heb begrepen dat de vakbond eigenlijk ook zoiets heeft van, nou ja, misschien is het helemaal niet zo slecht dat de boel hier gaat. Er komen er misschien mensen aan het bewind die wel met de nodige intenties en de juiste intenties daar de zorg willen laten bieden. Want voor alle duidelijkheid, het gaat niet over het personeel, hè? Het personeel doet daar zijn stinkende
2: best. Nee, het gaat echt om het bestuur. Kijk, het personeel die doet uiteindelijk ook maar wat ze doen. Hè? Maar uiteindelijk het personeel is zich ook voor de organisatie is natuurlijk gewoon verantwoordelijk voor dat ze zich gekwalificeerd personeel aannemen. En maar ook dat lees je gewoon, dat ook zwaar ondermaats is. Maar dat lees je helaas te veel ook in het zorgland. Hè. Het is vrij makkelijk nog altijd waarschijnlijk tussen de mazen in de wet door te schieten. Want het gebeurt nog veel te veel.
1: Ja, die zorgcowboys, zoals in het verleden ook wel door Gerry Elfrink van de SP in Arnhem werd genoemd, die hebben nog steeds de mogelijkheid om her en der allerlei dingen op te kopen. En dan onderaan de streep zichzelf te verrijken ten koste van de bewoners.
2: Ja, absoluut. Die mogelijkheid is er nog steeds. En het is ook wel zo dat gemeentes dat natuurlijk wel steeds meer doen om er meer grip op te krijgen. Maar het lukt ze toch uiteindelijk door creatieve methodes toe te passen, lukt het toch altijd nog wel weer om toch weer aan de bak te komen.
1: Ja.
2: Dus het is ook, denk ik, best wel moeilijk om dit de kop in te drukken. Maar bij deze partijen, als ik het zelf al heb over de periode 2018-22, nou, dan ben je hier, ja, ben je hier al bijna, dus dan ben je al 8 of 9 jaar mee bezig met deze club.
1: Ja, dat is,
2: ja, het moet een keer ophouden.
1: Het moet een keer ophouden. Nou, goed, wij gaan het hier blijven volgen. En zodra jullie antwoord hebben op de schriftelijke vragen, nemen wij nog even contact op om te horen wat het college daarop heeft geantwoord en wat daar eventueel uitgekomen is.
2: Ja, laten we jullie weten.
1: Goed, Nanne van Delle, Wijs Zevenaar, dankjewel.
2: Prima. Prettige voortzetting vanavond nog.

0: I see you when you get there. Coolio hier op Connect.
1: Wat kan die man dansen, hè?
0: Coolio?
1: Coolio?
0: Ja?
1: Ja, die heeft geen last van de rug, hoor.
0: Inmiddels denk ik wel. Dit was toch in zijn hoogtijdagen, dus dat is 1997 ongeveer. Ja. We zitten nu 30 jaar.

0: Ja, verder? Nou, ik denk die man misschien wel last van zijn rug heeft.
1: Heb jij wel eens last van de rug, John?
2: Ik heb.
0: Nee, ik heb geen last van mijn rug. Nee, maar wacht even, dus schiet mij iets te binnen.
1: Ja? Want?
0: We zeggen dat hij last van zijn rug heeft. Maar dat kan niet, want meneer ligt al jaren plat.
1: Mm-hmm.
0: Heeft een tuintje op een buik.
1: Ja.
0: Dus,
1: ja. Nee, ik begrijp wat jij bedoelt.
0: Ja,
1: en als hij door de straat loopt, dan zeggen 100 mensen hallo papa.
0: Ja.
1: Dat is, dat herken ik. Hé, maar even over die rug gesproken. Hè?
0: Ja.
1: Als je last van de rug hebt, ja, dan ga je naar de huisarts en dan word je doorverwezen naar een ziekenhuis.
0: Als het goed is wel.
1: En dan kom je bij een specialist en die doet wat. Of niet, of wel. En soms zijn daar hele bijzondere situaties die ontstaan daaruit.
0: Oh, vertel.
1: Nou, wij gaan de komende weken het hebben over de rechte rug.
0: De rechte rug?
1: Ja, dat is een
0: podcast. Oh, dat is mooi.
1: Dat is een podcast van Mark Snijders en Eugène Leenders. En die zijn dus gedoken in een prachtige zaak. Piet van Loon. Ja, prachtig. Een zaak met heel veel rauwe randjes. En om dat nou goed te begrijpen, zouden de luisteraars eens even moeten gaan luisteren naar die podcast, De Rechte Rug. En daar hebben we even een leuke teaser van. Laat eens horen.
3: Ik heb gestreden om weer terug te komen.
4: Een arbeidsconflict mondt uit in een nachtmerrie die al 17 jaar duurt. Met in de hoofdrol een vrijwel onbekende rechtsprekende instantie.
5: Die methodes hanteert waar ik zeg, ja, maar dit is geen waarheidsvinding.
4: De orthopedisch chirurg Piet van Loon verliest noodgedwongen zijn baan in ziekenhuis Rijnstaten. Hij krijgt later diepe excuses van de minister. Waarom strijdt hij dan nog steeds wanhopig voor erkenning en eerherstel?
5: Er is geen kans dat hij zijn recht haalt. Kom jij in de problemen, dan word je vermorzeld.
1: Ja.
0: Henk, even als ik deze teaser zo hoor,
1: ja?
0: dan denk ik toch meer aan een soort van dramaserie-achtig. Het is... Ja, je kunt het eigenlijk niet bevatten.
1: Nou, je kunt het niet bevatten. Nou, en dan zijn er twee mensen. Dat zijn Mark Snijders en Eugène Leenders. Die dachten dat ook. Die zijn daar ingedoken. Die hebben daar, ik zou bijna even zeggen, een gedeelte van hun leven aan opgeofferd. En wat nu aardig is, wij gaan even muziek draaien. In de tussentijd gaan we even Mark bellen om eens even iets te horen. Want ik denk dat we de komende weken even een aantal keren in die uitzending moeten halen hier. Om eens die steen om te draaien. Eens kijken wat er allemaal onderuit kruipt.
0: Ja, want we horen net in die teaser Rijnstaten, daar wordt ook gewoon Rijnstaten Arnhem mee bedoeld.
1: Ja, die man werkte daar en die heeft een aantal operaties uitgevoerd. Redelijk unieke operaties. En achteraf werd hem in een bepaalde vorm een mes in de rug gestoken. Zo kun je het wel noemen. Hoe en op welke wijze, de details daarvan, ik ken ze niet. Maar dat hebben Mark Snijders en Eugène Leenders helemaal uitgezocht. En dan gaan we Mark straks even voor bellen. En dan komen ze de komende weken, denk ik, misschien wel even in de uitzending om dat even toe te lichten.

0: Ja, een nummer van U2, hè?
1: Ja, en Martin Garrix.
0: Ja, u ook. Gij ook, Brutus.
1: Gij ook, Brutus.
0: Het verraad.
1: Oh, ja. Henk, ja, Henk, zo jij duikt er wel heel diep in zo.
0: Ja, nee, maar zo zal het wel in elkaar. Nou, trouwens, wat ook wel een beetje lijkt op Gij ook, Brutus, en op het verraad, en het mes in de rug, en dan hebben we het over een specialist, een orthopedisch chirurg, die veel rugzaken deed. Nou, een mes in de rug past daar wel bij. Daar is een podcast over verschenen, en die podcast heet De Rechte Rug. En een van de samenstellers, Eugène Leenders en Mark Snijders, een van die samenstellers hebben we nu even aan de lijn. Mark Snijders, goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
0: Mark, even voor alle duidelijkheid, hè? De podcast De Rechte Rug. Waarom zijn jullie daar in vredesnaam mee begonnen?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. We zijn ermee begonnen. Eigenlijk, Eugène kwam in contact met de persoon waar het allemaal om draait. Dat is Piet van Loon, de arts. Die zwaar in de problemen kwam bij ziekenhuis Rijnstaten. Bijna 20 jaar geleden al. En hij kwam met hem in aanraking omdat Piet van Loon hem duidelijk maakte... Ik wil eerherstel. Hij meende dat hij in zijn recht stond, maar hij moest nog zijn recht halen. Zo kwam Eugène Leenders, mijn collega dus, met hem aanraking. En Eugène heeft mij erbij betrokken. Luister eens naar zijn verhaal. En ja, ik moet zeggen, ik vond het een zeer beklemmend verhaal. En zo is eigenlijk het begin ontstaan om die podcast te maken.
0: Ja, want nu zullen onze luisteraars afvragen... maar jongens, wacht even, een verhaal over een arts in Rijnstaten... de rechte rug, wat heeft dat nou in vredesnaam te maken... met Connect Politiek of Connected? Nou ja, in zoverre, ja. Uiteindelijk heeft de minister een brief geschreven... naar meneer Van Loon en een excuus aangeboden... voor een onderzoek wat er geweest is, toch?
2: Klopt. Het gaat natuurlijk veel te ver om dat in detail hier natuurlijk uiteen te zetten, want daar gaat de podcast over. Hij kwam destijds in de problemen met zijn collega's, inderdaad. En daarna is er een hele lange juridische strijd losgebarsten. En inderdaad, precies wat je zegt, hij heeft diepe excuses gekregen van de minister. En toch is het hem nog niet gelukt om volledig eerherstel te krijgen. En dat is natuurlijk bizar.
0: Ja. Hoe dat eerherstel er niet gaat komen... want ik denk dat we daar wel de conclusie kunnen trekken... dat me dat bijzonder lijkt. Dat gaan wij, denk ik, de komende weken eens wat dieper uitzoeken. En dan is mijn uitnodiging aan jou, Eugène. Hebben jullie een keer tijd en zin om bij ons in de studio... desnoods 1 of 2 keer te komen... om eens wat achtergronden te vertellen over die podcast en over de zaak?
2: Nou, daar maken we heel graag gebruik van. En de belangrijkste reden is ook om dit verhaal... ja, ik zou zeggen, zo, ik zei net beklemmend... Maar ik denk zo intrigerend ook is, ja, daar komen we graag over vertellen, ja, absoluut.
0: Een stukje onderzoeksjournalistiek waar onze belangstelling ook naar uitgaat. En even voor de duidelijkheid, dat mochten onze luisteraars de podcast willen beluisteren, waar kunnen ze het vinden?
2: Ja, het makkelijkste is eigenlijk via de site ook, derechterug.nl. Dus dat is, het kan natuurlijk ook via Spotify en andere platforms. Maar daar kun je hem direct op zien. Er staat ook alle informatie al, een toelichting in tekst. Redelijk overzichtelijk. Dus ik denk dat dat de beste plek is om te gaan luisteren.
0: Ja, de beste plek om te luisteren. Advies aan onze luisteraars, ga daar even naartoe. Naar De Rechte Rug. Luister de podcast. En dan komen Eugène en Mark Snijders, Eugène Leenders en Mark Snijders hier in de studio... om eens wat achtergronden te vertellen over onderzoeksjournalistiek, hoe dat gaat. En wellicht dat we Piet van Loon ook eens een keer kunnen vragen... om, als hij daar emotioneel toe in staat is... om ook eens even aan te schuiven om zijn kant van het verhaal te doen. En wat wij natuurlijk gaan doen, we gaan zelf ook eens even op onderzoek uit... richting Rijnstaten en andere mensen om eens te vragen hoe zij er nog in zitten.
2: Ja, lijkt me heel goed.
0: Gaan we zeker doen. Marie Snijders, dankjewel.
2: Jullie ook, dankjewel, hè.
0: Bye bye.
2: Succes daar. Dag.

0: zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Het kabinet gaat volgende week opnieuw praten met oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Het minderheidskabinet heeft geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en heeft daarom steun van oppositiepartijen nodig voor de plannen. Maandag en woensdag zijn gesprekken met onder meer JA21, SGP, ChristenUnie en 50+. Een week later is Volt aan de beurt. Het kabinet wil vooral peilen met welke partijen serieus over steun kan worden gesproken. Prinsjesdag is al over een kleine 5 weken. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld in de Jeugdzorg in Apeldoorn is vernield. De bovenkant van het glazen kunstwerk is afgebroken en er zitten krassen op. Het monument werd pas 2 maanden geleden onthuld in het Zuiderpark. De gemeente heeft aangifte gedaan van vernieling. Het monument moet slachtoffers erkenning en troost bieden. De stichting achter het monument noemt de vernieling daarom extra pijnlijk en weet nog niet of en hoe het kunstwerk kan worden hersteld. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is vanmiddag een oude bom ontploft. Vermoedelijk eentje uit de Tweede Wereldoorlog. 2 bezoekers en een personeelslid raakten lichtgewond. De bom lag in de oever van de rivier de Amblève, vlakbij het pretpark en de watervallen van Co. De omgeving werd afgesloten en de Belgische explosieve opruimingsdienst kwam te plaatse. Het pretpark blijft open. Volgens de burgemeester is er geen gevaar voor andere bezoekers. En de beroemde Amerikaanse basketbalclub LA Lakers is opnieuw verkocht en nu voor een recordbedrag van bijna 11 miljard euro. Investeerder Josh Kushner en voormalig Disney-topman Bob Iger betalen 12,5 miljard dollar voor de NBA-club uit Los Angeles. Daarmee is de Lakers de duurste sportclub ooit. De club werd vorig jaar nog voor 10 miljard dollar verkocht. De Lakers wonnen in het verleden 17 keer het Amerikaanse basketbalkampioenschap. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 10 tot 17 graden. De dag begint morgen zonnig en het wordt opnieuw zeer warm, met in het zuiden temperaturen rond de 35 graden. En tot zover het Radio Nieuws.

0: Ja, dit had de nieuwe ABBA moeten worden. Ace of Base en The Sign hier op Connect. Ja, en aangezien wij aan de grens zitten, hebben wij ook luisteraars uit Duitsland. En zo kreeg ik juist een berichtje binnen of ik Rosé met Bruno Mars wil draaien met Apte. En dan is dat voor Inaya. Ja, Inaya, ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Und ich spreche deinen Papa morgen schon wieder. Apte.
1: 창이야, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

0: life.
1: Bon Jovi, It's My Life, hier op Connect.
0: Ja, de politiek zit er alweer op, hè?
1: Ja, ik hoorde van Nanne dat ze nog midden in het reces zaten. Dus ja, ik denk je niemand te pakken gaat krijgen, Velle.
0: Nee, en dan mag een gemeente althans het college mag 30 dagen doen over het antwoorden op politieke vragen.
1: Ja, 30 dagen.
0: Politieke vragen over...
1: En als wij een brief krijgen vanuit de gemeente, moet dat zo snel mogelijk gereageerd worden.
0: Ja, maar dat ligt anders. Dat ga ik jou straks even uitleggen hoe dat werkt.
1: Ja, is toch zo?
0: Ja, nee, ik begrijp wat jij bedoelt.
1: Ja, het is...
0: Maar goed, dat was even politiek. Wij gaan straks nog eventjes verder. Hè. We hebben het snijvlak van de politiek en Connected. Gaan we het volgende week ook even hebben over de rechte rug.
1: De rechte rug, ja. Ik ga de podcast deze dagen toch eens even op mijn oortjes zetten.
0: Ja,
1: want ik ben eigenlijk wel, door de teaser ben ik al getriggerd. Ja. Maar door het verhaal net van Mark Snijders. Ja, heeft het mij wel eventjes aan het denken gezet van... oeh, daar wil ik toch wel even meer van weten.
0: En zoals mensen het noemen, Kafkaiaanse situatie. Dat is, moet je maar eens opzoeken. Dat is echt, heeft betrekking op die...
1: Heb jij vakantie gehad?
0: Ik heb vakantie gehad.
1: Nou, dat is niet te merken, want die blauwe tegeltjeswijsheid van jou, die blijft maar komen.
0: Die blijven komen. Je weet, hè, dat als ik al mijn wijsheden op een tegeltje zou moeten zetten, kan ik er het tuinpad mee betegelen. Maar goed,
1: alleen een tuinpad?
0: Ja, alleen een tuinpad. Ja, nee. Ja, zoveel zijn er dan ook al niet, hè?
1: Nee.
0: Maar goed. Nee, maar goed, de politiek was even de politiek. We gaan zo direct nog even wat muziek draaien. En dan we gaan nog even down the hill of zo. Of,
1: ja. We gaan het zo meteen nog hebben over Renkum Downhill.
0: Renkum Downhill.
1: Ja, en daar gaan we G. Willemsen zo meteen even over bellen.
0: Oké, nou.
1: Maar eerst, Pink en Nate Rush. Just give me a reason.

0: Push the Feeling on Nightcrawlers hier op Connect. Ja, Henk, als ik tegen jou zeg, rank 'em downhill.
1: Nou, ja, in zoverre. Ik weet dat daar het komend weekend van de 11e keer wat gaat gebeuren.
0: Ja, en wat er gaat gebeuren, daar kan G. Willemsen ons alles over vertellen. G., een hele goede avond.
2: Ja, goedenavond.
0: Hallo, G., voor de 11e keer rank 'em downhill. Wat is rank 'em downhill?
2: Rank 'em downhill, dat is in 2016 ontstaan. Eigenlijk om iets te doen voor de kinderen die niet op vakantie kunnen. Hè. Een beetje stille armoede of ziekte of bedenk het maar. We hadden toch zoiets van, voor die specifieke groep willen wij wel wat gaan organiseren. En daar is op een gegeven moment het rank 'em downhill in 2016 uit ontstaan.
1: Wat gaan jullie doen bij rank 'em downhill?
2: Nou, bij rank 'em downhill is eigenlijk best wel een heel simpel concept. We hebben een wateropvangbekken hier in rank 'em. En daar leggen we zeilen neer. Daar leggen we groene zeep. Water. En dan is het met opblaasbare glijelementen. Is het gewoon van 11 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags. Kunnen ze onbeperkt glijden.
1: En dat is al aanstaande zaterdag?
2: Dat is deze zaterdag. Ja.
1: Oké, en het begint om 11 uur, zei je?
2: Ja, we beginnen 11 uur tot 5 uur 's middags. En dan stoppen we. Ja. Alleen het hele evenement is vanaf 2016 zijn we ooit begonnen met één baan om het uit te proberen. En dat was gelijk al bij de eerste editie een doorslaand succes. En toen hebben we in het jaar erop twee banen aangelegd. En toen kregen we op een bepaald moment de vraag van een van de moeders van de deelnemers van die twee grote banen, dat is best wel heel stijl voor de kleintjes. Kun je ook nog iets voor de kleintjes maken? Nou, daar is toen de kids heel bijgekomen. Die is wat korter, wat minder stijl. En 3 jaar terug, toen merkte ik op een gegeven moment dat ik best wel heel veel... De echte ukkies die net kunnen lopen, die zaten de hele dag maar op een handdoekje te kijken hoe broers en zusters met de ouders naar beneden gingen. En toen zei ik tegen mijn vrouw, ik zeg, voor die kleintjes ga ik ook nog wat maken. En toen is het Peuterwaterplein ontstaan. En dat is echt voor de allerkleinste.
0: Dit is allemaal zelf gemaakt dan? Of?
2: Ja. Het is ooit begonnen, heel simpel met landbouwzeilen. En in de afgelopen jaren, gelukkig door onder andere sponsoring, hebben we de stap kunnen of de switch kunnen maken, van de landbouwzeilen, die in principe maar eenmalig te gebruiken zijn, naar zeilen die duurzaam zijn en die minstens 10, 12 jaar meegaan.
0: Kijk, dat is in ieder geval een mooie stap dan.
2: Ja.
0: Aankomende zaterdag dus, 11 uur in het kuil achter het Doelum, hè?
2: Ja.
0: En wat kost dat voor de kinderen?
2: Helemaal niks, het is gewoon gratis.
0: Het is gewoon helemaal compleet gratis?
2: Ja.
1: Moeten de kinderen zich van tevoren aanmelden? Of kunnen ze gewoon komen?
2: Ook dat hoeft niet. Ze kunnen gewoon komen. En we kunnen een redelijke capaciteit aan deelnemers kwijt. En het is natuurlijk niet alleen de deelnemers die een hoop lol hebben van het naar beneden roetje van die waterbaan af. Maar ook voor de oudere inwoners of bezoekers. Die kunnen daar vanaf een bepaalde plek kunnen ze de hele kuil bekijken. En dat is natuurlijk hilarisch om te zien hoe sommigen naar beneden stuiteren. Ja,
1: nu is het zo dat heel veel kinderen, zeker als ze niet in Nederland geboren zijn, toch wat problemen hebben met zwemmen en water. Hoe is het gesteld met de veiligheid?
2: We hebben een bijzondere grote groep vrijwilligers. Met het wegduwen, dat wordt gedaan door vrijwilligers. En die staan eigenlijk constant in contact met de opvangers beneden. Dat op het moment dat ze van zo'n bult af, van zo'n helling afkomen en ze zijn uitgeroet, dan worden ze beneden weer overeind geholpen. En we hebben sowieso op iedere baan, beneden hebben we sowieso 2, 3toezichthouders staan die gewoon op de veiligheid letten.
1: Oké. Dus even recapitulerend. Aanstaande zaterdag.
2: Ja.
1: Kuil achter het Doelum in rank 'em. Downhill, het glijfestijn. Het enige wat je mee moet brengen is een goed humeur en je zwempak.
2: Ja, en eventueel een opblaasbaar zwembadje, zwembandje, luchtbedden. Maar ook die hebben we gewoon ter plekke. En het mooie is ook eigenlijk vanaf het begin, als je eraan deel wil nemen, je hoeft je glijattribuut niet eens op zelf op te blazen thuis. Want we hebben de compressor staan en dat wordt allemaal geregeld.
1: Ik zou zeggen, gelet op het weer, grote pret aanstaande zaterdag in Renkum, downhill glijfestijn, kuil achter Doelum vanaf 11 uur. Oké, hey, dankjewel.
2: Ja, graag gedaan. Fijne uitzending.
1: Bye bye.
2: Bye.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet gaat volgende week opnieuw praten met oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Het minderheidskabinet heeft geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en heeft daarom steun van oppositiepartijen nodig voor de plannen. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld in de Jeugdzorg in Apeldoorn is vernield. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is vanmiddag een oude bom ontploft. Vermoedelijk eentje uit de Tweede Wereldoorlog. En de beroemde Amerikaanse basketbalclub LA Lakers is opnieuw verkocht. En nu voor een recordbedrag van bijna 11 miljard euro. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond blijft het helder en droog en het is een warme zomeravond met rond zonsondergang nog 19 tot lokaal 25 graden. En ook vannacht is het helder en rustig. Het koelt dan af naar ongeveer 10 tot 17 graden met de laagste temperaturen in het noordoosten. Morgen krijgen we volop zon en dan wordt het ook flink heter. In het zuiden kan het 35 tot 36 graden worden, op andere plekken 30 tot 34. Ook vrijdag blijft het zeer warm met lokaal 37 graden. In het weekend volgt vanuit het noordwesten verkoeling, met zaterdag kans op een enkele onweersbui. Begin volgende week, dan wordt het wisselvalliger en dan gaan we terug naar ongeveer 23 graden. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.
3: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?
3: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
4: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
4: Zie die vrouw dan?

0: als ze maar van mij afblijven. Russo of Mart Hoogkamer. Pakt mij.
1: Pakt mij.
0: Nou, mij mogen ze niet pakken.
2: Nee, goed Nederland, hè? Pakt
0: ja,
2: mij.
0: Pakt mij, ja.
2: Ja, oké, okay. Goed, dat terzijde.
0: Maar het pakt me wel.
2: Het laat je niet los.
0: Het laat je niet los.
2: Nee, wat dingen ook niet loslaat, dat is gewoon die klote ziekte waar heel veel mensen mee te maken hebben. Gewoon kanker.
0: Mm-hmm.
2: En ja, je kunt er heel lang en heel kort over praten. Hij is er. Heel veel mensen, heel veel gezinnen worden erdoor getroffen, direct of indirect. En dan kun je twee dingen doen. Je kunt zeggen, och, wat vervelend. Maar je kunt ook kijken of je een bepaalde bijdrage kunt leveren. Ja, en die bijdrage is voor sommige mensen gewoon geld met een inspanning. Nou, op zaterdag 12 september en zondag 13 september is het weer zover. Dan krijgen we de 24-uursloop samen tegen kanker in het Horstapark in Duiven. Van de Connect gaan wij daar ook een medewerking aan verlenen. Ja. Zoals het er nu naar uitziet via een live-uitzending. Een aantal uren op de zaterdag en eventueel zelfs ook op de zondag. Gewoon
0: nachtwerk, denk ik.
2: Ja, van gedeelte. We moeten even kijken, want in de nacht willen we het toch wat sereen houden. In ieder geval ook op de zaterdagavond om 10 uur is er de lichtjesceremonie.
0: Ja.
2: Dat is altijd zeer indrukwekkend. Ik heb hem twee keer gezien. Nou, ik zou bijna zeggen, de koude rillingen die lopen je over de rug. Maar ook tegelijkertijd de steun die mensen elkaar kunnen bieden in deze toch klote periode en klote situatie als je te maken hebt gehad met kanker. Of te maken hebt met kanker.
0: Ja.
2: Mocht je nou zo zijn dat je zegt, god, ik wil wat meer weten over die loop. Je kunt je inschrijven uiteraard op www.24uursamentegenkanker.nl. En wil je nog meer weten, dan kun je op 31 augustus, 's avonds om 19:30, naar het dorpshuis in Groessen. Dan is er een voorlichtingsbijeenkomst. Dan wordt er verteld hoe het zit, met welk team je kunt samenstellen. Want de bedoeling is dat de teams 's middags om 14:00 starten. En dan in estafettevorm 24 uur een loop gaan houden. Een goed doel. En dit jaar wordt er geld ingezameld voor het Braamhuis Zevenaar en het Toon Hermanshuis in Arnhem. Beide regionale centra voor leven met en na kanker. En voor kankeronderzoek van het KWF. En voor de stichting Kika. Al met al een goed doel op de 12e en de 13e september. Horstenpark in Duiven.

Solid Harmony en I'll Be There For You hier op Connect. Ja, gisteravond werd brandweer gealarmeerd voor een berm en een bossagebrand aan de IJsselsingel in Reede. De IJsselsingel in Reede. Dan denk ik van, maar wacht eens even. Dat is de hoogte van het buitenzwembad in Reede. Ja, bij aankomst bleek ook een deel van de berm daar in brand te staan. Brandweer kwam snel in actie en wist met één voertuig dat geschikt was voor ruig terrein de eerste bluswerkzaamheden uit te voeren. Kort daarna arriveerde ook een tankautospuit te plaatsen en daarmee kon de brand volledig worden geblust. En werd er voorkomen dat het vuur zich verder kon bespreiden. Hoe de brand is ontstaan? Ja, dat weet niemand. Maar ja, het is niet alleen dus in Frankrijk of in Europa ergens. Het is ook gewoon in ons eigen, om het zo maar te zeggen, koude kikkerlandje. Nou ja, koud is het niet. Het wordt lekker warm. Dat hoorden we net op het nieuws. Het wordt lekker warm het weekend. Dus dat is alleen maar mooi meegenomen. Maar daarna gaan we weer terug naar de 23 graden. Dus even een paar dagen zweten. En dan zijn we weer terug. Bij F, bij af. Welcome to Saint-Tropez.

0: in een vol outfit en aan het einde van haar concert in de ondergoedstaat. En Marie, samen met Clean Bandit, Crybaby. Ja, Rick, je staat me nou wel een beetje heel gek scherend aan te kijken. Maar het is echt zo.
1: Ik wist het geleden. Jij vertelt het nu zo. En dan denk ik, wat zeg jij nou?
0: Nou, ik heb het zelf meegemaakt.
1: Ben je naar Emory toe geweest?
0: Nou, ik was op een festival genaamd Rock Werchter een aantal jaar geleden.
1: Ja.
0: Toen was ze nog niet zo heel groot. Toen had ze 1, misschien 2 hitjes. En toen stond zij ook op Rock Werchter in de, in de tent. En ja, in die tent was het warm. En na Fernand haar optreden, toen ging het jasje ging uit.
1: Het jasje, ja. En zomaar door.
0: En zomaar door. Totdat ze op een gegeven moment, nou ja, of het echt ondergoed is geweest, of dat ze in bikini gestaan heeft, het was in ieder geval zwart. Dus,
1: Schaars gekleed,
0: ja, echt. Dus,
1: lijkt net Halsey, dat was ook op Rockwerk. Die had ook bijna niks aan. Je denkt, dat, ja, ik snap dat het warm is, maar ik loop ook gewoon met mijn kleding aan. Ik weet het niet.
0: Ja, maar ik denk dat meer mensen liever Halsey.
1: Ja, dat weet dat denk ik niet. Ik weet het zeker. Maar ja.
0: Ik weet niet, wat was de verhouding man-vrouw op Rock Werchter dit jaar?
1: Nou, ik denk wel redelijk gelijk.
0: Nou, dan had, nou ja, had gekund. Had gewoon gekund.
1: Ik bedoel, de jongens van Palais Royal, die liepen ook zonder shirt rond, dus. Ja, in die zin het had gekund. Maar die waren ook wel iets gespierder dan mij.
0: Sportschooltje.
1: Maar
0: ik word al moe bij de gedachte.
1: Ja, daarom.
0: Weet je wat we gaan doen?
1: Muziek draaien.
0: En naar het nieuws.
1: Echt?
0: Jazeker, van 10 uur.

0: Next Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De zonsverduistering heeft vanavond voor grote drukte gezorgd op de stranden en andere uitkijkplekken in Nederland. Op het hoogtepunt, zo rond 7:15, was bijna 90% van de zon bedekt. Op verschillende plekken werd geapplaudisseerd. Op het strand van Noordwijk werd tijdens de verduistering zelfs een huwelijksaanzoek gedaan. Dat leidde tot groot applaus van de omstanders. De eclips was rond 9:00 voorbij. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen 2 invalkrachten in de jeugdzorg voor het verkrachten van 2 meisjes van 14 en 15 jaar. Dat gebeurde vorig jaar november bij een jeugdzorginstelling in Alphen aan de Rijn. Een van de verdachten heeft de verkrachting bekend, de andere ontkent. De 2 mannen werkten via een uitzendbureau en hadden de taak de meisjes 's nachts te bewaken. De slachtoffers verbleven daar omdat ze slachtoffer waren of dreigden te worden van mensenhandel of uitbuiting. De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst ontkent dat ze informatie over de sterk gestegen kosten van de Oostbrug bewust heeft achtergehouden voor de verkiezingen. Oppositiepartijen verwijten haar dat wel. Van der Horst noemt dat een aanval op haar integriteit. Uit interne stukken blijkt dat ze voor de verkiezingen een nieuwe kostenraming zou krijgen, maar die informatie is niet met de gemeenteraad gedeeld. Omdat de cijfers nog niet definitief waren, zegt ze. Volgende week wordt de kwestie besproken in de gemeenteraad. En dan sportnieuws, want Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard volgt Ronald Koeman op en heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Xavi is vooral bekend als voormalig topvoetballer en trainer van FC Barcelona. Ruud van Nistelrooy blijft waarschijnlijk betrokken bij de technische staf. Xavi debuteert op 24 september in de wedstrijd tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 10 tot 17 graden. De dag begint morgen zonnig en het wordt opnieuw zeer warm, met in het zuiden temperaturen rond de 35 graden. En tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

10 uur geweest, je luistert naar Connected hier op Connect. Mocht je nou mee zitten te kijken of mee zitten te luisteren, laat het me even weten. Stuur even een appje naar de studio 0316 333-333. En nou ja, vraag je plaat aan. Hè? Dat deed Gabriella ook, die stuurde even een berichtje. En die vroeg een plaat van Britney Spears aan. Ja, het is niet lucky, want ja, we waren niet zo lucky dat hij hier in de computer stond. Oeps, I did it again.

0: Blackpink in your area.
1: Ja, zo word je wel wakker geschud. Blackpink. Met Jump hier op Connect. Ja, wist jij trouwens wie eigenlijk achter Jump zit? He, Blackpink, die vertolkt het. En die dames, die zingen het. Maar de producer. Ja, het is een hele bekende producer. Het is Diplo, namelijk. Diplo zit achter Jump. En dit nummer die was al, werd al live gespeeld door Blackpink voordat het uiteindelijk gereleased was. Dus ja, mensen konden direct na de release het nummer eigenlijk al meezingen. Want ja, ze hadden het bij het concert van Blackpink al gehoord. Dus ja, zo eventjes uit mijn mouw geschud wat feitjes over Blackpink.

Thinking About You. Uit 1990 alweer. Ja, zo lang geleden. Maar ja, weet je, het mooie aan dit nummer is... Ja, sorry, ik stik van die wetende feitjes, dingetjes van nummers. Hè. London Beat, I've Been Thinking About You. Het was voor London Beat... was Nederland het eerste land waarop ze op nummer 1 kwamen met dit nummer. En de videoclip van London Beat, I've Been Thinking About You, is opgenomen in Utrecht.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen 2 invalkrachten in de jeugdzorg voor het verkrachten van 2 meisjes van 14 en 15 jaar bij een jeugdzorginstelling in Alphen aan de Rijn. De zonsverduistering heeft vanavond voor grote drukte gezorgd op de stranden en andere uitkijkplekken in Nederland. De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst ontkent dat ze informatie over de sterk gestegen kosten van de Oostbrug bewust heeft achtergehouden voor de verkiezingen. Oppositiepartijen verwijten haar dat wel. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit

Ja, naast Erling Braut Haaland heeft Noorwegen eigenlijk gewoon nog een superster. In de naam van Kygo. Die hoorde je zojuist met Take Me Back. Zijn nieuwe plaat. Ja, ook hier bij Connect gewoon nieuwe muziek. En ik kijk even op de klok. 10:30. Maar kan wel. Genuine Pony.

Ja. Als je nou gewoon zit te kijken hier via Connect op tv... dan moet je zo meteen na 11 uur gewoon eens even lekker blijven kijken. Dan gaan er een aantal videoclips voorbij komen. En nou ja, over videoclips gesproken. Roger Sanchez, Another Chance. Het is zo'n mooie videoclip. En ik hoop eigenlijk gewoon dat de mensen van onze tv-redactie dat horen... en die clip gewoon erin intussen gaan zetten. Want ja, het is met die clip, ja, ik weet niet... dat heeft voor mij het nummer altijd gemaakt... Dus ja, met dat hart en die taxi. En ja, nee, ik hoop dat hij er zo meteen voorbij komt. Blijf kijken, dus gewoon na 11 uur naar Connect TV. Want dan krijg je een aantal mooie en leuke videoclips voorgeschoteld. En misschien deze ook wel. Lil Nas X, Billy Ray Cyrus, The Old Town Road.

Mark van Dalen en What a Verve hier op Connect. Ja, en dan is het alweer 22 uur 48. Kortom, we hebben nog 12 minuten te gaan. In die 12 minuten, nou, zal ik je vast een beetje verklappen. Eerst, niet eerst. Zometeen krijg je Farewell samen met Daft Punk en Get Lucky. Maar eerst is dit. Tiësto en Ava Max, The Motto.

0: hoor je dat basgriffje. Nile Rodgers op de gitaar. Pharrell Williams. En niemand minder dan Daft Punk. Get Lucky. Ja, onze appbox die staat nog gewoon roodgloeiend, om het zo maar te zeggen. Sinds wij ook uitzenden op Connect TV. Ja, is er toch, weten mensen de weg naar de studio beter te vinden. Mocht je nou luisteren en zoiets hebben, hoezo de weg naar de studio te vinden? Nou, je kunt ons appen op 0316-333-333. Dan komt jouw berichtje hier direct gewoon in de studio aan. Dat deed Nico ook. En Nico zegt van, ja, weet je, draai maar Satisfaction. Nou ja, Nico, gaan we gewoon doen, weet je. Ja. Dit is Satisfaction, Nico. Maar deze bedoel jij helemaal niet. Nee. Jij bedoelt de laatste plaat van vanavond voor mij. En dat is deze. Benny Benassi. En Satisfaction. Op Connect.
1: Push me, and then just touch me, till I can get

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De rivier de Rijn heeft in Duitsland een historisch lage waterstand bereikt. Bij Kaup, tussen Koblenz en Frankfurt, is nog maar 11 centimeter bevaarbare waterdiepte. Daardoor kunnen de meeste vrachtschepen daar niet meer normaal varen. Sommige schepen vervoeren nog maar 20% van hun normale lading. Dat kan leiden tot hogere transportkosten voor onder meer chemie, staal en landbouwbedrijven. Ook in Nederland. Duitsland zet momenteel extra goederentreinen in om de vervoersproblemen op te vangen. De gevolgen van de hack bij logistiekbedrijf Ceva zijn bijna 2 weken later nog merkbaar bij onder meer Bol en de Bijenkorf. Bestellingen lopen vertraging op. Mogelijk zijn ook persoonsgegevens buitgemaakt. De getroffen bedrijven geven weinig informatie. Volgens techjournalist Daniel Verlaan van RTL Nieuws kan dat erop wijzen dat Ceva onderhandelt met de criminelen over het vrijgeven van de gestolen gegevens. Klanten wordt dan ook geadviseerd alert te zijn op phishingactiviteiten. En Nederland heeft vandaag een oud hitterecord verbroken. In Maastricht werd het vanmiddag 30 graden, waardoor er dit jaar nu op 31 dagen ergens in Nederland sprake was van tropische warmte. Het oude record stond op 30 dagen en dateerde uit 1947. En het blijft voorlopig warm. Vooral morgen en vrijdag wordt het heet. In het zuiden kan het vrijdag lokaal 38 graden worden. En dan sportnieuws, want Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard volgt Ronald Koeman op en heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Xavi is vooral bekend als voormalig topvoetballer en trainer van FC Barcelona. Ruud van Nistelrooy blijft waarschijnlijk betrokken bij de technische staf. Xavi debuteert op 24 september in de wedstrijd tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het radionieuws.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De rivier de Rijn heeft in Duitsland een historisch lage waterstand bereikt. Bij Kaup, tussen Koblenz en Frankfurt, is nog maar 11 centimeter bevaarbare waterdiepte. De gevolgen van de hek bij logistiekbedrijf Ceva zijn bijna 2 weken later nog merkbaar bij onder meer Bol en de Bijenkorf. Bestellingen lopen vertraging op. Mogelijk zijn ook persoonsgegevens buitgemaakt. En Nederland heeft vandaag een oud hitterecord verbroken. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken snelle vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin en haar 2 jonge kinderen. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar wel gevraagd aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Minister Dylan Jessogus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. De 28-jarige woordvoerster van de Amerikaanse president Trump, Caroline Leavitt, vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. Hij is aangeklaagd en riskeert een boete. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken snelle vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Minister Dylan Jessogus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. De 28-jarige woordvoerster van de Amerikaanse president Trump, Caroline Leavitt, vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. Hij is aangeklaagd en riskeert een boete. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.